0: Luister als...
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het Hanta-virus uit. Alle opvarenden zijn gisteren van boord gegaan bij Tenerife en inmiddels teruggevlogen naar huis, waar ze in quarantaine zullen gaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Op het vliegveld van Eindhoven zijn ook de twee laatste vliegtuigen aangekomen met opvarenden van het cruiseschip. Ze vertrokken de afgelopen avond vanaf Tenerife en kwamen na middernacht aan in Nederland. Aan boord van het ene vliegtuig waren 22 mensen. Het gaat vooral om bemanningsleden van het cruiseschip. In het andere vliegtuig zaten 6 mensen. Zij komen voornamelijk uit Australië. Zij worden vanaf Eindhoven verder naar hun thuisland gevlogen. Mensen die een kaartje hadden voor het afgelaste festival Music On in Amsterdam kunnen hun geld terugkrijgen. Ze hebben ook de mogelijkheid om hun ticket in te zetten voor de editie van volgend jaar. Het festival werd afgelopen zaterdag afgelast omdat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning introk. De veiligheid van de gebruikte feesttent kon niet worden gegarandeerd. En de grote brand van vorige week in het datacenter in Almere heeft ook gevolgen voor de examens van mbo-studenten in Hogeveen in Drenthe. Het wifi-netwerk op de school ligt er door de brand uit, midden in de examenweek. De school moest daarom een noodoplossing bedenken om ervoor te zorgen dat de examens toch gewoon door kunnen gaan. Studenten worden daarvoor met een bus nu naar een andere locatie van het Alpha College gebracht, in Emmen. Het weer, vooral in het noordoosten, nog enkele buien. Op andere plekken is het droog bij een graad of 6. Overdag zon en wolken, maar het blijft op de meeste plaatsen wel droog. Het is daarbij niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De druk op de Britse premier Starmer om op te stappen neemt steeds meer toe. Inmiddels hebben meer dan 70 leden van zijn Labour-partij in het parlement en ook een aantal ministers gevraagd om zijn vertrek. Bij de lokale verkiezingen afgelopen weekend in het VK verloor de partij flink. Starmer houdt vol dat hij nog steeds de juiste persoon op de juiste plek is. In Bunnik bij Utrecht is vannacht een grote brand uitgebroken bij een autobedrijf. Op beelden is te zien dat er grote vlammen uit het pand komen. Eén persoon van het autobedrijf raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Naast de garage staan ook woningen. De bewoners daarvan zijn uit bed gehaald en opgevangen in een nabijgelegen hotel. De N229 in Bunnik, waar het bedrijf aan ligt, is voorlopig afgesloten, omdat de brandweer bluswater uit de Kromme Rijn aan de andere kant van de weg haalt. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste vluchten met opvarenden van cruiseschip Hondius geland. Ze vertrokken gisteravond vanaf Tenerife en kwamen aan het begin van de nacht aan in Nederland. Het gaat vooral om bemanningsleden van het schip. Een aantal andere bemanningsleden is achtergebleven op de boot en vaart Hondius terug naar Nederland. Het schip moet zondag aankomen. En in Argentinië zijn een man en een vrouw opgepakt omdat ze seks met elkaar hadden in een vliegtuig. De twee zouden elkaar op de vlucht van Panama naar Argentinië hebben leren kennen toen ze naast elkaar zaten in de business class. Een vrouw die met haar kleindochter in de buurt zat merkte op een gegeven moment verdachte bewegingen op de stoelen 1E en 1F. Ze schakelde het cabinepersoneel in en die ontdekten het paar vervolgens met hun kleren uit in de vliegtuigstoelen. Na de landing zijn de man en vrouw vervolgens meegenomen. Ze krijgen mogelijk een boete. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. Vanochtend kan er ook nog een lichte bui vallen. In de middag is het dan op de meeste plaatsen weer droog. En het is met temperaturen rond de 13 graden wel koel voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

Maar god, dat kon ik toen niet weten. Ik was te lief, naïef, zo groen als gras. Ik zag niet wat er

0: Salto FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Het bedrijf achter onderwijsplatform Canvas heeft een deal gesloten met de hackers die vorige week het systeem wisten binnen te dringen. Ze zeggen bewijs te hebben dat de hackers de gestolen data van miljoenen studenten en docenten hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor geld heeft betaald, zoals de hackers eisten, zeggen ze niet. De app Canvas wordt gebruikt op veel universiteiten over de hele wereld, ook in Nederland. Onder meer om opdrachten in te leveren. De hackers hadden namen, mailadressen, studentnummers en berichten gestolen. Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het Hanta-virus uit. Alle opvarenden zijn inmiddels van boord gegaan bij Tenerife en teruggevlogen naar huis, waar ze in quarantaine zijn gegaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Minister Letschert ziet geen juridische redenen om in te grijpen bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan journalistieke normen. Letschert noemt dat zorgelijk, maar zegt dat ze op basis van het rapport niet kan ingrijpen. In Bunnik bij Utrecht is vannacht een grote brand uitgebroken bij een autobedrijf. Op beeld is te zien dat er grote vlammen uit dat pand komen. Een persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Naast de garage staan ook twee woningen. De bewoners daarvan zijn uit bed gehaald en opgevangen in een nabijgelegen hotel. De N229 in Bunnik, waar het bedrijf aan ligt, is voorlopig dicht, omdat de brandweer bluswater uit de Kromme Rijn aan de andere kant van de weg haalt. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. Vanochtend kan er ook nog een lichte bui vallen. In de middag is het op de meeste plaatsen weer droog. Het is met temperaturen rond de 13 graden wel koel voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

kan ons scheiden. Wat de mensen ook zeggen, laat ze naar hun eigen kijken. Als er iemand is op de wereld voor mij, dan ben jij dat wel. Met jou wil ik alles delen. Ik ben zo blij met jou.

niemand die doet wat ik deed. En er is echt niemand die weet wat ik weet. En lieve schat, jij weet dat ook. Beter ga je het echt niet vinden.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Siri Dijkers met het NOS Journaal. De maker van onderwijs-app Canvas zegt dat de criminelen alle data die ze vorige week hadden buitgemaakt bij een hack op het platform weer hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor losgeld heeft betaald, zeggen ze niet. Met Canvas kunnen studenten onder meer opdrachten inleveren. De hackers hadden namen, mailadressen en berichten gestolen van het platform. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste vluchten met opvarenden van cruiseschip Hondius geland. Ze vertrokken gisteravond vanaf Tenerife en kwamen aan het begin van de nacht aan in Nederland. Het gaat vooral om bemanningsleden van het schip. Een aantal andere bemanningsleden is achtergebleven op de boot en vaart Hondius nu terug naar Nederland. Het schip moet hier zondag aankomen. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine. Er zijn fouten gemaakt bij de behandeling van een patiënt met het hantavirus dat in het ziekenhuis ligt. Het bloed en de urine van de besmette patiënt had volgens strengere regels verwerkt moeten worden. Het Radboud UMC benadrukt dat de kans dat de 12 medewerkers ook besmet zijn geraakt erg klein is. Minister Letschert ziet geen juridische redenen om in te grijpen bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan journalistieke normen. Letschert noemt dat zorgelijk, maar zegt dat ze op basis van het rapport niks kan doen. En in Argentinië zijn een man en een vrouw opgepakt omdat ze seks met elkaar hadden in een vliegtuig. De twee zouden elkaar op de vlucht van Panama naar Argentinië hebben leren kennen toen ze naast elkaar zaten in de business class. Het cabinepersoneel ontdekte het paar onderweg met hun kleren uit in de vliegtuigstoelen. Na de landing zijn de man en vrouw vervolgens meegenomen. Ze krijgen mogelijk een boete vanwege wangedrag. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. Vanochtend kan er ook nog een lichte bui vallen. In de middag is het dan op de meeste plaatsen weer droog. Het is met temperaturen rond de 13 graden wel koel voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

huis een beetje kwijt. Ik kan me nergens toe bewegen.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De maker van studie-app Canvas zegt dat de criminelen alle data die ze vorige week hadden buitgemaakt bij een hack op het platform weer hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor losgeld heeft betaald, zeggen ze niet. Met Canvas kunnen studenten onder meer opdrachten inleveren. De hackers hadden namen, mailadressen en berichten gestolen van het platform. In rechtszaken waarbij het gaat om femicide wordt die term maar nauwelijks genoemd. Uit onderzoek van de Universiteit Maastricht blijkt dat dit maar in 2% van de zaken gebeurt. In het geval van femicide wordt een vrouw mede gedood om haar vrouw zijn. Volgens de onderzoekers maakt het expliciet erkennen van femicide verschil, omdat daarmee beter zichtbaar wordt dat veel moorden op vrouwen niet op zichzelf staan, maar vaak voortkomen uit patronen zoals stalking, vrouwenhaat of eerdere mishandeling. Het NOS Jeugdjournaal krijgt de prestigieuze Ere Zilveren Nipkopschijf. Werd gisteravond bekend in het tv-programma Eva.
2: De winnaar van de Ere Zilveren Nipkopschijf is het NOS Jeugdjournaal. Hier in de studio drie gezichten van het Jeugdjournaal. Robert de Vries, Manu Petter en Evita Magna.
1: Het Jeugdjournaal krijgt die oeuvreprijs omdat het volgens de jury met de juiste toon de jonge burgers van ons land weet te vinden. De kans is groot dat de Olympische schaatswedstrijden van de winterspelen in 2030 in Tialf zijn. De Franse organisatie gaat alleen nog met Nederland verder praten en niet meer met Turijn. Maar volgens NOC-NSF zijn ze er nog niet.
3: Dat vraagt heel veel energie, heel veel tijd, heel veel geld. En heel veel dingen moeten daarvoor geregeld worden. Van verzekeringen tot de catering. En al die zaken moeten nog verder onderhandeld worden. En daar zal Nederland ook een flinke duit in het zakje moeten doen.
1: Over een maand moet duidelijk worden of de Olympische schaatswedstrijden echt naar Tialf gaan. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. In de middag is het op de meeste plaatsen droog. Maximum temperatuur 11 graden op de Wadden tot 14 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Kom langs bij De Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij De Kroon.
2: 55 plus, woon bewust. Voldoet uw huidige woonsituatie ook nog in de toekomst? Hebt u kans op voorrang? Zoekt u naar de juiste instanties of naar een nieuwe woning? Wij helpen u gratis. Kijk nu op woonadviseurutrecht.nl. Woonadviseurutrecht.nl.
3: Bingo FM met het regionieuws.
4: Goedemorgen. In Bunnik is vannacht een zeer grote uitslaande brand geweest bij een autobedrijf. Die brand brak uit rond 2:30. En rond 6:00 vanmorgen was het vuur onder controle. Het bedrijf was niet meer te redden. De woningen ernaast konden wel worden gered. Die hebben lichte schade. Volgens de brandweer is 1 man gewond geraakt. Hij is met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de brand wordt onderzocht. D66 in Utrecht stelt de zero-emissiezone in de stad ter discussie vanwege het overvolle stroomnet. De partij vindt dat er een mogelijkheid moet zijn om regels te versoepelen of om af te schaffen als ondernemers geen aansluiting kunnen krijgen voor hun elektrische voertuigen. Nu komt het voor dat bedrijven geen laadpunt kunnen aanvragen. Volt en de VVD steunen het idee om de plannen te heroverwegen, zo zeiden de partijen hier op Bingo FM in het programma Stadhuisplein. In de zero-emissiezone zijn dieselbusjes en vrachtwagens niet welkom. De verbreding van de A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder wordt ongeveer 500 miljoen duurder dan gepland. Dat geld komt volgens minister Karremans voor een deel uit de pot die klaar stond voor de verbreding van de A27 bij Amelis-Weert. Die plannen gingen onlangs van tafel na een uitspraak van de Raad van State. Jarenlang waren er protesten omdat een deel van het bos moest worden gekapt. En vanwege de natuurregels gaat dat plan niet door. Het traject tussen Houten en knooppunt Hooipolder moet over 47 kilometer worden verbreed en ook worden bruggen vervangen. De stroomvoorziening voor het datacentrum in Almere wordt morgen hersteld. Vorige week brak daar een grote brand uit waarbij het stroomnet beschadigd raakte. Veel instellingen hadden problemen daarna met hun systemen. Zo werkte op de Universiteit Utrecht de digitale toegangspassen niet en vrijdag bleef de universiteit dicht. Vanaf morgen worden daar de tentamens hervat. Wie een lang weekend weggaat met Hemelvaart moet de verkeersinformatie goed in de gaten houden. Het kan morgenavond al een extra drukke spits worden volgens Rijkswaterstaat en de ANWB. Veel mensen grijpen Hemelvaart aan om er een paar dagen tussenuit te gaan. Maar ook door dagjesmensen die naar attractieparken en outletcentra gaan, kan het veel drukker worden op de weg. De meeste vertraging wordt bij Utrecht verwacht op de A2 en A27 richting het zuiden. Het weer afwisselend, bewolking en zon vandaag. In de ochtend kans op wat regen en het wordt maximaal 13 graden.
1: Kom langs bij De Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij De Kroon.
2: 55 plus, woon bewust. Voldoet uw huidige woonsituatie ook nog in de toekomst? Hebt u kans op voorrang? Zoekt u naar de juiste instanties of naar een nieuwe woning? Wij helpen u gratis. Kijk nu op woonadviseurutrecht.nl. Woonadviseurutrecht.nl.
3: Bingo non-stop.

leest die roddelblaadjes. Nou, als je de hoort, ze weet precies wie met wie het mes in duikt. Dan zit ze oeverloos te zwetsen dat een aan de legde kertsen. Ja, zelfs loopt ze met een hete kruik. Maar dan ik zat. Een 1200 lesje heb ik mijn rijbewijs gehaald. Toen zei mijn man, zit jij de eend in de garage? Zat hij te schreeuwen, hij is een gek. Dus ik raamde eerst een hek. Toen zat ik bij de bakker in de etalage.

0: heb er zelf voor gekozen.
1: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
3: Zonwering met snelle levertijden? Koop je gewoon bij de Kroon.
4: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
5: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal.
6: In 10 jaar tijd hebben Nederlanders nog nooit zo'n laag vertrouwen gehad in de politiek als vorig jaar. Ongeveer 1/5 van de Nederlanders had volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek vertrouwen in politici. In 2016 was het nog ruim 1/4. Het CBS kijkt ook specifiek naar de Tweede Kamer. Het vertrouwen in de Kamer is wat hoger dan in politici in het algemeen, maar ook dat percentage is lager dan ooit. De voormalig stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangeklaagd voor corruptie. Andrei Yermak wordt verdacht van witwassen en betrokkenheid bij een omkoopschandaal, zegt correspondent Christian Pauwen.
7: Het gaat allemaal om de bouw van meerdere gigavilla's buiten Kiev. En in totaal zou omgerekend zo'n 8 miljoen euro zijn weggesluist via dit project.
6: Onderaannemers van het bedrijf zouden zijn gedwongen om smeergeld te betalen in ruil voor contracten. Yermak stapte in november al op na de beschuldigingen. Vanaf Brussels Airport vertrekken vandaag bijna de helft minder vluchten als gevolg van een aangekondigd protest. Op het veel kleinere vliegveld bij Charleroi ligt het vliegverkeer volledig stil. De vakbonden organiseren in de Belgische hoofdstad een demonstratie. Het is de 10e grote actiedag sinds begin vorig jaar tegen het beleid van de regering De Wever. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine. Zijn fouten gemaakt bij de behandeling van een patiënt met het Hantavirus dat in het ziekenhuis ligt. Bloedbad en de urine van de patiënt hadden volgens strengere regels verwerkt moeten worden.
8: En dat betekent dat er een risico is op besmetting. Dus er is geen sprake van vaststelling van besmetting, maar een risico. En als dat risico er is, dan moet je maatregelen nemen, hoe vervelend ook.
6: Het Radboud UMC benadrukt dat de kans dat de medewerkers besmet zijn geraakt erg klein is. Het weer, afwisselend zon en wolken, verspreid over het land valt een enkele bui. Bij een meest matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht volgt vanuit het westen regen. Dit was het NOS Journaal.
3: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Ja, hou me vast en alles wordt beter. Een hele goede morgen, welkom bij Bingo FM. Het is op dit moment 6 graden en je hebt het al een beetje gezien als je met schuin oog naar buiten kijkt. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het heeft zelfs nog een heel klein tikje in zich om te gaan vriezen. De ijsheiligen zijn nog net niet geweest. En verspreid over het land gaan we enkele buien krijgen en in Utrecht dus ook. Nou ja, er is een matige westenwindkracht 3 tot 4 en er gaat toch echt wat neerslag vallen. Dat hebben we morgen ook. En de komende dagen. En ja, dat is al een beetje voorspeld. Maar ja, valt wel tegen als je morgen op vakantie wil ergens heen. Dat zou zomaar kunnen, maar goed. Het is dinsdag en we gaan maar weer het beste ervan maken. Wat dacht je daarvan? Dat is toch het beste wat je kunt doen. Even kijken naar de situatie op de weg. Het is wat drukker dan de afgelopen dagen. Ik begin even met een mededeling dat vanaf Geldermalsen tot Everdingen de 5 kilometer staat op de A2. Ik zeg het even, omdat is voor de mensen die deze kant op komen rijden. Nou ja. Dan heb ik de A27 Breda richting Utrecht. 5 kilometer file tussen Gorkum en Lexmond. De andere kant op. A27 staat 13 kilometer file tussen Hilversum en knooppunt Lunetten. En dan de A28, 3 kilometer file tussen afrit Den Dolder en knooppunt Rijnsweert. En dat zijn de grote files op dit moment die ik echt even moet melden. Zo, gaan we beginnen met muziek. Samuel Welte en de Bankzitters. Dubbel Utrechtse klap met Uitsloven. Het

Sanne Welte en de bankzitters. Ik heb weer van een hoop mensen gehoord dat het examentijd is. Ik weet nog van mijn examen dat als je wat stress had, dat ik uit de koelkast van de school wat drankje had. En dan had ik een heel goed mondeling enkels examen. Maar op het Sint Bonifatius College in Oost krijgen examenkandidaten dit jaar een groen steuntje in de rug. In een van de gymzalen waar eindexamens worden afgenomen, heeft de school, let op, planten laten neerzetten om de ruimte iets vriendelijker te maken en de stress te verlagen. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat planten mogelijk zelfs kunnen zorgen voor betere resultaten. Initiatief kwam van de moeder van een van de kandidaten. Ze werkt bij een clubje. En er is een stichting die seed telt sector vertegenwoordigt. En kwam met het idee om planten in de eindexamenzalen te plaatsen. Aldus een afdelingsleider van de bovenbouw en van het Bonifatius. Het idee is dat de planten voortaan in de examenstaal staan. En het is natuurlijk niet zo dat de leerlingen de examens maken tussen de planten, maar ze hebben er wel zicht op. Ja, tussen de planten. Dan gaan ze natuurlijk aflopen, kijken, spieken bij elkaar. Dat maakt niet. De gymzaal waar de examens vanaf nu plaatsvinden is volgens afleidingsleider bovenbouw mevrouw Bijvank groot, kaal en functioneel ingericht. En het is ook logisch. Een examen moet onder strikte voorwaarden worden afgenomen. Met de planten, met het uitzicht erop, hoopt de school de ruimte toch iets aangenamer te maken. Het kan in een wat rustgevendere sfeer. Aldus. Hier op het Bonifatius College. Echt waar. Nou, is dat leuk? Ja, dat is leuk. Ik moet er wel een beetje om grinniken. Nieuwe single van Tino Martin, Jong en Don.

Hey, Stee Reeves is de jongen en hij heeft gelijk hoor. Een top 5 hit scoren niet veel Nederlandstalige artiesten. Zeker niet beginnende artiesten. En dat is toch erg leuk. Cheerio hoor je hier bij Bingo FM. In Meidrecht doet het een beetje pijn. Stedin die wil als tijdelijke noodmaatregel op 4 plekken in de provincie Utrecht gasgeneratoren neerzetten. En die motoren moeten er in de winter voor zorgen dat bij ons en bij jou en bij mij het licht blijft branden. Ja, zo is het al geworden. Het overvolle stroomnet in de provincie Utrecht moet betrouwbaar. En als het nodig is, kunnen dan lokale plekken zoals Meidrecht stroom opwekken en leveren aan het net. Dan zou je zeggen, wat hebben wij ermee te maken in Utrecht met Meidrecht? Dat is toch maar eentje weg. Maar goed, vooral in de winter, als de vraag naar stroom extreem groot is, dan is dat echt nodig tegenwoordig. Ivar Stokvis is...

60.000 huishoudens van stroom voorzien. En ook in Groene Kan, en daarom zeg ik het ook, en het komt dichterbij. Op bedrijventerrein achter zijn we, Lage Weide. Ik kijk er nu op uit. Bij ons in de stad Utrecht wil steden ook gasgeneratoren plaatsen. Nou, Lage Weide is wel wat gewend, maar er is al een heleboel industrie enzovoort enzovoort. En nou ja, werd ook gesproken om het min of meer achter het benzinestation bij Maas, als je de snelweg pakte, de A2, om dat weiland erachter, om daar ook van die dingen neer te zetten. Ik ben toch heel erg benieuwd hoor. En Steden zegt, ja, het moet, dan kunnen we de komende winter weer door. Ik ben toch heel erg benieuwd. Heel erg benieuwd. Projecten zoals ik net noemde bij Breukelen en dat nieuwe station ten noorden van Utrecht. Hè, bij zeg maar, om het maar heel flauw te zeggen, bij het benzinestation op de A2. Dat zijn projecten die helemaal niet vlot verlopen door weerstand van omwonenden. Dus het begint nu echt wel een beetje te dringen. Want we leven al gewoon richting de maand juni. Dus ik ben heel erg benieuwd wat het allemaal gaat opleveren de komende tijd. En misschien dat ik dan wel weer voor mijn koker een stel van die gasgeneratoren krijg. Het zou zomaar kunnen, joh. Hier is Marianne.

Gladys Graves en Edwin Evers was een bijzondere combinatie. Toen wil je niet nog één nacht. En Edwin Evers, mijn collega, die ken ik al zo lang, al bijna 30 jaar. Die heeft in één keer suikerziekte. Hij zegt, ja, ik begrijp er ook niks van. Ik heb altijd gezond geleefd. Het overkomt mensen. Het is wat het is. Mooi liedje. We gaan met Dirkie Beeldijk uit het Westland naar het nieuws van 8:30. Ik hou van het leven, Freddy.

0: 55 plus, woon bewust. Voldoet uw huidige woonsituatie ook nog in de toekomst? Hebt u kans op voorrang? Zoekt u naar de juiste instanties of naar een nieuwe woning? Wij helpen u gratis. Kijk nu op woonadviseurutrecht.nl. Woonadviseurutrecht.nl.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemorgen. In Bunnik is vannacht een zeer grote uitslaande brand geweest bij een autobedrijf. Die brand brak uit rond 2:30. Rond 6:00 vanmorgen was het vuur onder controle. Het bedrijf was niet meer te redden. De woningen ernaast konden wel worden gered, die hebben lichte schade. Volgens de brandweer is 1 man gewond geraakt. Hij is met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de brand wordt onderzocht. D66 in Utrecht stelt de zero-emissiezone in de stad ter discussie vanwege het overvolle stroomnet. De partij vindt dat er een mogelijkheid moet zijn om regels te versoepelen of om af te schaffen als ondernemers geen aansluiting kunnen krijgen voor hun elektrische voertuigen. Nu komt het voor dat bedrijven geen laadpunt kunnen aanvragen. Volt en de VVD steunen het idee om de plannen te heroverwegen, zo zeiden de partijen hier op Bingo FM in het programma Stadhuisplein. In de zero-emissiezone zijn dieselbusjes en vrachtwagens niet welkom. De verbreding van de A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder wordt ongeveer 500 miljoen duurder dan gepland. Dat geld komt volgens minister Karremans voor een deel uit de pot die klaar stond voor de verbreding van de A27 bij Amelis-Weert. Die plannen gingen onlangs van tafel na een uitspraak van de Raad van State. Jarenlang waren er protesten omdat een deel van het bos moest worden gekapt. En vanwege de natuurregels gaat dat plan niet door. Het traject tussen Houten en knooppunt Hooipolder moet over 47 kilometer worden verbreed en ook worden bruggen vervangen. De stroomvoorziening voor het datacentrum in Almere wordt morgen hersteld. Vorige week brak daar een grote brand uit waarbij het stroomnet beschadigd raakte. Veel instellingen hadden problemen daarna met hun systemen. Zo werkte op de Universiteit Utrecht de digitale toegangspassen niet en vrijdag bleef de universiteit dicht. Vanaf morgen worden daar de tentamens hervat. Wie een lang weekend weggaat met Hemelvaart moet de verkeersinformatie goed in de gaten houden. Het kan morgenavond al een extra drukke spits worden volgens Rijkswaterstaat en de ANWB. Veel mensen grijpen Hemelvaart aan om er een paar dagen tussenuit te gaan. Maar ook door dagjesmensen die naar attractieparken en outletcentra gaan, kan het veel drukker worden op de weg. De meeste vertraging wordt bij Utrecht verwacht op de A2 en A27 richting het zuiden. Het weer afwisselend, bewolking en zon vandaag. In de ochtend kans op wat regen en het wordt maximaal 13 graden.
0: 55 plus, woon bewust. Voldoet uw huidige woonsituatie ook nog in de toekomst? Hebt u kans op voorrang? Zoekt u naar de juiste instanties of naar een nieuwe woning? Wij helpen u gratis. Kijk nu op woonadviseurutrecht.nl. Woonadviseurutrecht.nl.
3: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Tony Stewart. Mooi, hele liedje. Ja, verlangen naar iets waar je niet bent. Bijvoorbeeld, of Utrecht. Wat voor je zou het zijn in Den Haag? Tony Stewart geschreven door Annie M. G. Schmid. Heel veel mensen die gaan tegenwoordig naar andere landen en die bouwen dan wat op. Ik vertrek, heb ik weer zitten kijken of roer om. En dan denk ik altijd, wat gaan die mensen daar nou doen? Spreken geen woord Hongaars, kopen daar een of ander huis en hebben geen idee wat de regels daar zijn. En die gaan er gewoon heen en laten alles achter in Nederland. Nou, dat gebeurt ook met Annie M. G. Schmid. Want zij is de schrijfster van dit liedje van Tony Stewart. Ze ging in de jaren 60, 70 mee met haar man. Want die wilde heel graag naar Zuid-Frankrijk. Nou was ze wel geëmancipeerd al in die tijd. Maar Annie M. G. Schmid dacht, ja, ik ga maar mee met mijn man. Maar ja, die zat er in Zuid-Frankrijk afgesneden van alles en iedereen. Andere tijden, hè? Je had nog geen internet. Je had geen computers, niks. En ze zat daar inderdaad in het mooie Zuid-Frankrijk. Maar dacht, wat doe ik hier? En daar is dit liedje vandaan gekomen. Wat voor weer zou het zijn in Den Haag? Prachtig nummer echt. Connie Stewart. Ik dacht, ik draai hem weer eens een keer. Omdat het weer een beetje omgeslagen is. En dan denk je bij jezelf, waar zou het lekker warm zijn? Nou, omgekeerd was dus ook het geval. Terugkeer en verlangen naar Den Haag van Connie Stewart. Mooi bezongen. Over warm gesproken, het eiland Ibiza. Daar heb je Usaya, daar zingt Teufik en Russo over. Ik heb Emma Heesters en Russo. Ik denk, ik doe een dubbelklap met liefdesverdriet. En Roland Beelen die zingt over dansvloer.

Ja, Martin Garrix, ook in Utrecht opgeleid. Hè? Een van de beroemdste DJ's van Nederland. Op de Herman Brood Academie. Weet je dat? Wist je dat? Nee. Ik zeg het maar weer eens even. Je hebt er niks mee, je kunt er niks mee. Maar het is altijd leuke informatie, vind je niet? De jongens uit de Maas en de Turfy Gang hoorde je hier bij Bingo FM. Even kijken naar de situatie op de weg. Het valt op zich reuze mee, hoor. De A2, daar is op zich niet zo gek veel aan de hand. Ja, als je naar Amsterdam wil rijden, kom je in de file bij Apeldoorn. Maar dat is zo'n tering in het weg. Dat is echt voorbij Vinkeveen. Ik zeg het maar even, kom je in 4 kilometer file. Dat valt op zich reuze mee. A12 Den Haag richting Utrecht. 6 kilometer file tussen Gouda en Nieuwebrug. En dan de A12 Utrecht richting Den Haag. Ik noem het maar even. Tussen Nieuwegein en Heimelen staat 4 kilometer file. A27 dan. Breda richting Utrecht. 10 kilometer file tussen Gorkum en Lexmond. En de andere kant op de A27. 9 kilometer file tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweert. En dan heb ik ze eigenlijk wel allemaal gehad. Ja, Zwolle richting Utrecht, dat hoor je bijna nooit. Maar ik geef hem toch maar even door tussen Nijkerk en Amersfoort. Want er zijn tegenwoordig via DAP Plus ook bij Amersfoort ontvangen. De 28, daar staat wat file. Nou, dat is het dan. Nog een binnenweg, de N229. Eikbeduursteden richting Bunnik staat een 9. Er staat 1 kilometer file, sorry. Door een hevige brand tussen Houten en de aansluiting met de A2. Kijk een beetje uit daar. Niet gelopen ramptoeristen. Dat moet je niet doen. Het is dinsdag en het is de hoogste tijd voor Russo en Emma Heesters met liefdesverdriet.

vanaf. Roland Bijlen en Dansvloer Dilemma hoor je hier bij Bingo FM. Slaap op de bank bij vrienden of familie of overnachten in een auto. Verborgen dakloosheid wordt niet meegerekend in cijfers over dakloosheid. En met de ethosstelling die vandaag begint, moet daar veranderingen komen. In de regio Utrecht wordt dat voor het eerst onder de loep genomen. En we gaan onderzoeken waarom dat zo is. Niet alleen mensen die in de buitenlucht of in de opvang slapen worden meegerekend, maar ook mensen die minder opvallen en vaak niet meegenomen worden in andere statistieken. Ja, ik kan je een overzichtje geven, hoor. Dat is toch heel bijzonder eigenlijk. Nou, dat overzicht dat wordt in kaart gebracht vandaag en morgen. En we gaan kijken hoe het is om dak- en thuisloos te zijn en hoe de situatie is. Mensen die verblijven in een openbare ruimte, die worden meegetekend, gerekend. Op straat of in een portiek. Mensen die verblijven in een noodopvang voor dakloze mensen, dat heb je in de winteropvang of de nachtopvang. Mensen die verblijven in een tijdelijke opvangvoorziening voor dakloze mensen, in een vrouwenopvang, jongerenopvang. Nou, dan krijg je, hoor. Mensen die in een instelling zaten, die dat hebben verlaten zonder passende vervolghuisvesting. En mensen die verblijven in een niet-conventionele woonruimte, zoals dat zo mooi heet, vanwege een gebrek aan passende huisvesting, zoals een auto, een kraakpand of een vakantiewoning. Ik weet nog wel, hier op de Gageldijk, daar hebben heel wat mensen gezeten worden in een caravan op de camping. Ja. Dat was een hele beroemde. En dan in mijn tijd. En vervolgens is er ook nog één categorie mensen die noodgedwongen tijdelijk verblijven bij vrienden, familie of derden. Bij de telling in Nederland wordt gebruik gemaakt van al deze categorieën. En er komt er nog eentje bij. Mensen met een dreigende huisuitzetting binnen 30 dagen na deze teldag vandaag, zonder zicht op een vervolghuisvesting. Ja, mensen, het is heel vervelend, maar er wordt meegeteld. En de dierenopvang die doet dit jaar ook voor het eerst mee. Dat klinkt een beetje gek, maar ze zien daar steeds vaker dat mensen hun huisdier komen brengen omdat ze dakloos zijn geworden. Dat gebeurt. Nou, die ethostelling die gaat voor de vierde keer plaatsvinden. In de eerste jaren in 2023 deden 12 gemeenten mee. Dit jaar zijn er 96 gemeenten en Utrecht natuurlijk ook. En naast onze stad doen een heleboel steden mee. Zoals IJsselstein, Nieuwegein en De Bilt en alle gemeenten rondom Utrecht, Houten enzovoort enzovoort. Nou, het hele verhaal staat ook op de pagina van RTV Utrecht. En die ethostelling die gaat vandaag dus plaatsvinden. Ik ben benieuwd wat er uitkomt en wat daarmee gaat gebeuren. Over dakloosheid gesproken. Een verhaal over een man die eenzaam in een hokje zit. Moderne levenslied, zo klinkt dat. Kamer 502, Kieder van der Graaf. Mooi liedje, hoor.

0: een hit moeten zijn, hè? Het moderne levenslied, dit. Guido van der Graaf. Kamer 502. Daar zit een man alleen, ja.
1: Daar zit een man alleen.
0: Ik heb Gerrit Schneider nog voor je, van Den Haag naar Amsterdam. Daarmee gaan we naar het nieuws.
1: Daar moet hij anders heen.
0: Ja, dit moet nog een keer gecoverd worden. Hoor je dit al gezongen worden door Tino Martin? Enorme knijten van hier, dat weet ik zeker. Tot zo naar het nieuws, tot.

0: Flevoland.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. PostNL moet een boete van bijna 7 miljoen euro betalen voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consumentenmarkt voor het jaar 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. PostNL zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zou PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. Een kleine meerderheid van de Nederlanders wil graag verduurzamen, maar bij een groot gedeelte komt het daar niet van. Blijkt uit de monitor Duurzaam Leven van Kenniscentrum Milieu Centraal. Volgens de onderzoekers is het geen onwil.
3: Natuurlijk de grote investering die gepaard gaat met bijvoorbeeld een warmtepomp of met isolatie, mensen kan tegenhouden. Dat voor iedereen dat eigenlijk de nummer 1 belemmering is. Ook al kun je het dus betalen, dan zit dat toch vaak dwars.
2: Van de ondervraagden geeft 51% aan graag te willen verduurzamen, maar net iets minder dan de helft van hen doet dat vervolgens ook. In de hoofdstad van Haiti zijn honderden inwoners hun huis uitgevlucht uit angst voor bendegeweld. Het is al jaren onrustig in Port-au-Prince door gewelddadige confrontaties tussen rivaliserende bendes. Afgelopen weekend schoten bendeleden op straat op elkaar en staken huizen in brand. Een lokaal ziekenhuis behandelde in 12 uur tijd 40 mensen met schotwonden, zegt de Artsen zonder Grenzen. De brand in het datacentrum in Almere heeft ook nu nog gevolgen. Zo kunnen op een mbo-school in Hogeveen geen examens worden afgenomen. De wifi ligt er nog steeds uit. Studenten gaan vandaag naar een andere locatie in Emmen, zegt de school.
4: Studenten die uit de omgeving van de Hogeveen komen, die kunnen hier op school komen. Die nemen plaats in een bus, die brengt ze naar de examenlocatie. En dat doen we vooral om er ook voor te zorgen dat de studenten geen studievertraging oplopen.
2: De school verwacht dat de problemen met de wifi morgen zijn opgelost. Het weer, afwisselend zon en wolken, verspreid over het land valt een enkele bui. Bij een meest matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Ik draai maar weer eens een keertje Bies en Lente in Twente. Ach ja, het ziet er nu wat anders uit, maar dat geeft niet. Het 2 uur alweer nog een uurtje informatie uit de stad Utrecht. En heel veel

Lekker liedje hier bij Bingo FM op deze dinsdagochtend. Gerrit Snijder en Jack en Spijt. Kijk maar, de schuin nog erbuiten. Het ziet er een tikje bewolkt uit. Maar nou, kijk even naar de situatie op de weg. A2 Utrecht richting Amsterdam staat 7 kilometer file tussen Breukelen en Amsterdam Zuidoost. Als je die kant op gaat. De andere kant op Amsterdam richting 4 kilometer file tussen Breukelen en Utrecht Centrum op dit moment. Hou er een beetje rekening mee. Hè. Als je naar Utrecht wil rijden vanuit Zethoogenbosch, er staat 11 kilometer file op diezelfde A2 tot en met knooppunt Everdingen. Ik zeg het toch nog even voor alle zekerheid. Dan de A2 ook nog Amsterdam richting Utrecht. 4 kilometer file tussen Maarsen en de Leidse Rijn Tunnel. Dan de A12 Utrecht richting Arnhem. 2 kilometer file tussen knooppunt 4 kilometer file tussen Maarsen en de Leidse Rijn Tunnel. Dan de A12 Utrecht richting Arnhem. 2 kilometer file tussen knooppunt Oude Rijn en Lunetten. En dan de A12. Daar gaan we naartoe. Den Haag richting Utrecht. 6 kilometer file tussen Gouda en Nieuwebrug. En tussen Bodegraven en Woerden staat 4 kilometer file. En op diezelfde weg, dezelfde richting, staat 5 kilometer file tussen de Meren en knooppunt Lunetten. Nou, dat is behoorlijk, kan ik je melden. A27 Breda richting Utrecht. 7 kilometer file tussen Gorkum en Lexmond. En dan de A27 Gorkum richting Utrecht. 7 kilometer file tussen Nieuwegein en knooppunt Rijnsweert naar de A28 richting Amersfoort. In één keer is het heel druk. A27 de andere kant op, Almere richting Gorkum. 10 kilometer file tussen Hilversum en knooppunt Lunetten. En dat zijn de files op dit moment. Behoorlijk, kan ik je melden. Hier zijn Robert van Ebert en Donnie. We trekken er eentje open.

Robert van Hemert en Donnie. En moet dat nou hier bij Bingo FM? In het najaar, het is voorjaar, maar in het najaar start de bouw van het tweede upcycle centrum van Utrecht. Nee, wij in Lunetten, dat is later dan gepland omdat de voorbereiding meer tijd kostte. De exacte startdatum die volgt nog, maar het centrum komt na de opening van het eerste upcycle centrum in Utrecht bij het hofkamp van Cartesius. Nieuwe upcycle centrum komt aan het Zwarte Woud tussen afvalscheidingsstation en school De Passie. En het wordt onderdeel van het afvalscheidingsstation. Het upcycle centrum wordt duurzaam gebouwd en hierdoor worden bouwmaterialen van een oude hal gebruikt. Die hal is gesloopt waarbij de bruikbare materialen zijn bewaard. Nou, het centrum wordt geleid door Stichting Up in samenwerking met de gemeente en partners in de stad. Zoals kringloopwinkels, circulaire bouwmarkten en repaircafés. Upcyclen, dat is het opnieuw gebruiken van oud materiaal. Daar komt het eigenlijk op neer. Dat heet upcyclen. Misschien wist je dat wel, misschien wist je het helemaal niet. Er worden ook spullen gerepareerd en er worden ook dingen omgebouwd tot iets nieuws. En op die manier wil de gemeente duurzamer omgaan met grondstoffen en minder afval creëren. Dus als je bij jezelf denkt, laat ik eens wat dingen gebruiken om bijvoorbeeld een huis te bouwen of andere dingen, dan kun je dat bij het Upcycle Centrum van Utrecht in het najaar, wat wordt gebouwd bij Lunetten, ook gaan ophalen. Je hebt dus er een bij het Zwarte Woud, een Upcycle Centrum. En daar wordt dus duurzaam gebouwd. En dat is leuk. Dat is toch goed hoor, dat gebeurt. Ik zit er wel een beetje over te geiten, maar het is fantastisch. Dat materialen worden hergebruikt. Waarom ook eigenlijk niet? Ik zit wel eens te denken, als je bij jezelf denkt van hoeveel wordt er niet in plasticjes verpakt. Niet dat dat hier iets mee te maken heeft. Maar oh man. Als je daar een beetje bij stilstaat en het gaat je opvallen, dan heb je pas door hoeveel wij van dat soort rotzooi gebruiken. Nou, dus ook bij bouwen en ook bij hergebruik van andere dingen wordt dat dus bij Upcycle Centra in Utrecht binnenkort allemaal opnieuw gebruikt of verbouwd. Verherbouwd, om het zo maar te zeggen. Hier is Miss Montreal en schuilen.

0: niet gek.
1: Het is eigenlijk een liedje van Little Klein, hè? En Samuel Welte doet mee. Maak me nou niet gek, hoor. Hier bij Bingo FM. Uit de psychiatrische observatiekliniek van het gevangeniswezen aan de Galstraat 164 is maandagavond een 22-jarige zeeman WAV uit Rotterdam ontsnapt. 60 jaar geleden, hoor, even voor de duidelijkheid. De man die wegens diefstal was veroordeeld en ter beschikking gesteld, forceerde een raam aan de achterkant van het gebouw. Vervolgens heeft hij zich aan elkaar geknoopte lakens laten zakken. Het kwam toen nog voor en is over een metershoge muur geklommen aan de kant van de Kromme Rijn. En tot vanochtend was de man nog niet opgespoord, aldus het Utrechtse Nieuwsblad op dinsdag 10 mei 1966. Bijzonder eigenlijk, ja. Twee jeugdige Utrechters, Pieter en Henk, die waren ooggetuigen. Pieter de Boer en Henk Brouwer, die waren ooggetuigen van de spectaculaire ontsnapping. Zij bemerkten de zeeman toen hij over de muur klom via het paadje langs de Kromme Rijn door het tuintje van perceel 1straat 66 in de richting van de Eenstraat zelf. En de jongens die zetten dadelijk de achtervolging onder de kreet: houd de dief! Trachten zij de aandacht van wandelaars te trekken, maar dat had aanvankelijk weinig succes. Nou, de politie die was gealarmeerd en die rukte met enkele surveillancewagens uit en 3 politiehonden naar de Galstraat en begon daar in de omgeving aan een uitgebreid onderzoek. En uiteindelijk

Ja, als je dat zo hoort, dat mensen nog zeeman werden genoemd in die tijd. Dat bestond gewoon nog. En tatoeages, iedereen is tegenwoordig aan tatoeëren en heeft al een of andere borduursel op zijn lichaam tegenwoordig. Maar tatoeages waren toen, 60 jaar geleden, nog heel bijzonder. Dat hadden zeemannen en mensen zoals ik, muzikanten en dames van plezier en heren die en dames die een beetje aan de onderkant van de samenleving de parallele samenleving vormde. Maar nou ja, tatoeages, dat was dus echt wel een ding waar je aan herkend wordt. Als nu iemand in het senioren zou zeggen tatoeages, dan zegt iedereen ja. Maar goed, 60 jaar geleden dus, dinsdag 10 mei... een man ontsnapt via aan elkaar geknoopte lakens. En dat vind ik wel een ding wat je vroeger ook gewoon in strip zag. En dat gebeurde dus blijkbaar ook 60 jaar geleden in Utrecht. En ik kreeg meteen dit liedje in mijn hoofd van Siska Peters. Zeeman, je verlangen is de

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: 55PLUS, woonbewust. Voldoet uw huidige woonsituatie ook nog in de toekomst? Hebt u kans op voorrang? Zoekt u naar de juiste instanties of naar een nieuwe woning? Wij helpen u gratis. Kijk nu op woonadviseurutrecht.nl. Woonadviseurutrecht.nl.
2: Bingo FM met het regionieuws.
3: Goedemorgen. In Bunnik is vannacht een zeer grote uitslaande brand geweest bij een autobedrijf. Die brand brak uit rond 2:30. En rond 6:00 vanmorgen was het vuur onder controle. Het bedrijf was niet meer te redden. De woningen ernaast konden wel worden gered, die hebben lichte schade. Volgens de brandweer is 1 man gewond geraakt. Hij is met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de brand wordt onderzocht. D66 in Utrecht stelt de zero-emissiezone in de stad ter discussie vanwege het overvolle stroomnet. De partij vindt dat er een mogelijkheid moet zijn om regels te versoepelen of om af te schaffen als ondernemers geen aansluiting kunnen krijgen voor hun elektrische voertuigen. Nu komt het voor dat bedrijven geen laadpunt kunnen aanvragen. Volt en de VVD steunen het idee om de plannen te heroverwegen, zo zeiden de partijen hier op Bingo FM in het programma Stadhuisplein. In de zero-emissiezone zijn dieselbusjes en vrachtwagens niet welkom. De verbreding van de A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder wordt ongeveer 500 miljoen duurder dan gepland. Dat geld komt volgens minister Karremans voor een deel uit de pot die klaar stond voor de verbreding van de A27 bij Amelis-Weert. Die plannen gingen onlangs van tafel na een uitspraak van de Raad van State. Jarenlang waren er protesten omdat een deel van het bos moest worden gekapt. En vanwege de natuurregels gaat dat plan niet door. Het traject tussen Houten en knooppunt Hooipolder moet over 47 kilometer worden verbreed en ook worden bruggen vervangen. De stroomvoorziening voor het datacentrum in Almere wordt morgen hersteld. Vorige week brak daar een grote brand uit, waarbij het stroomnet beschadigd raakte. Veel instellingen hadden problemen daarna met hun systemen. Zo werkte op de Universiteit Utrecht de digitale toegangspassen niet en vrijdag bleef de universiteit dicht. Vanaf morgen worden daar de tentamens hervat. Wie een lang weekend weggaat met hemelvaart moet de verkeersinformatie goed in de gaten houden. Het kan morgenavond al een extra drukke spits worden volgens Rijkswaterstaat en de ANWB. Veel mensen grijpen hemelvaart aan om er een paar dagen tussenuit te gaan. Maar ook door dagjesmensen die naar attractieparken en outletcentra gaan, kan het veel drukker worden op de weg. De meeste vertraging wordt bij Utrecht verwacht op de A2 en A27 richting het zuiden. Het weer afwisselend, bewolking en zon vandaag. In de ochtend kans op wat regen en het wordt maximaal 13 graden.
1: 55PLUS, woonbewust. Voldoet uw huidige woonsituatie ook nog in de toekomst? Hebt u kans op voorrang? Zoekt u naar de juiste instanties of naar een nieuwe woning? Wij helpen u gratis. Kijk nu op woonadviseurutrecht.nl. Woonadviseurutrecht.nl.
2: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

voor een heleboel mensen kennismaking met M. Heesters en Rolf Sanchez. Pa, die waren te. Vandaag bewolking, vooral vanmiddag weer regen. En er trekken echt wat buien over. Maxima komen uit tussen de 12 en 14 graden. Het is een beetje frissig. Hè? Haal je jas maar weer uit de kast. Hè? Als je dat gisteren nog niet gedaan had. Want ook vandaag weer windkracht 3 à 4. En nou, er gaat wel een spat regen vallen. Dan morgen dan gaat er echt wat meer regen vallen. En dan staat er ook een westenwind 3. En dan wordt het een graadje of 13. En dat houden we de komende dagen zo. Ik kan het echt niet leuker maken. Het is wat het is. Ook donderdag 12 graden op Hemelvaartsdag. En dat is toch lang geleden. Ik heb al, toen ik nog op de camping stond in Katwijk aan de Zee, dan ging ik echt met Hemelvaart richting de camping. Nou, dat was heerlijk daar om te zitten. Maar dat is nu toch wel een beetje fris. Aan de andere kant, zo werkt het ook wel weer. Als je eenmaal buiten zit op die campings, dan ben je eerder buiten. En dan zit je ook eerder buiten. En dat is toch net anders dan dat je in je huis een beetje achter de geraniums zit te kijken. Van, nou, het is niet best weer, hè, deze hemel van zacht. Normaliter, als even de zon schijnt, dan zit je alweer buiten op een camping. En dat is natuurlijk leuk. Heb je een tuin, dan kun je er ook lekker gebruik van maken, zoals ik. Heb je geen tuin, ach, dan komt dat ook wel weer goed, mensen. Laten we het daar maar een beetje op houden. Het is dinsdag en het is de hoogste tijd voor lekkere muziek van Donnie en Senna. Waar blijf je nou? Damien van Oost heeft een behoorlijk hitje met de diamantenring. Maar begin met Zoe Levi in Snelle. Ik zing.

Snelle en Zoe Levi, over snel gesproken, kun je nog snel van de snelweg gebruik maken. Nou, de A2 Utrecht richting Amsterdam staat 22 kilometer file. Langzaam rijdend verkeer door ongeluk tussen Breukelen en knooppunt Amstel. Hou daar rekening mee als je naar Amsterdam wil rijden. 22 kilometer, mensen. Echt heftig. A12 Den Haag richting Utrecht, 3 kilometer file tussen Nieuwebrug en Harmelen. En dan de A27 op weg naar Utrecht, 6 kilometer file tussen Gorkum en Lexmond. En tussen Lexmond en Nieuwegein staat ook nog steeds 2 kilometer file. Dan heb ik de andere kant op de A27, 8 kilometer file tussen Hilversum en knooppunt Lunetten. En dat zijn de grote files op dit moment. Nogmaals, kijk uit als je naar Amsterdam gaat. Er staat echt een enorme file vanuit Utrecht. Bij Breukelen kom je dan enorme file in 22 kilometer. De binnenweg Wijk Beduursteden richting Bunnen tussen Oud-Dijk met de aansluiting met de A12 door een hevige brand is de aansluiting dicht. Verwachte eindtijd zo rond 11 uur vandaag. Hou daar rekening mee, mensen. Hier is Demian van Os en Diamantenring.

0: TikTok, TikTok.
1: Hey, grap.
2: Grap, waar blijf je nou?
1: Oh, die grap, dat grap toch wel helemaal. Ja, je hebt nu ook grappie en een sappie. Ik word er een beetje gestoord van, maar goed. Donnie en Senna, en waar blijf je nou? Je bent Big OVM, ligt erbij hoor. Paradepaadje, het nieuwe paradepaadje, de woontoren High Five. Dat krijgt bij ons in de komende jaren een realisatie. En er komen er 3800 nieuwe studentenkamers bij. Maar SSH, de studentenhuisvesting, die verwacht niet dat de wachttijd daarmee afneemt. Nou, sinds kort staat de inschrijving open voor de 921 studentenkamers en studio's in High Five, want zo gaat dat heten, op het Utrecht Science Park. Dus dan kun je in High Five op het Utrecht Science Park een flatje krijgen, misschien een studentenkamertje op de Uithof. Wat volgt zijn nieuwbouwprojecten aan de Livingstone Laan, aan de rand van Kanalaland, dat weet je wel, hè, op de hoek, de Livingstone Laan, en aan de Archimedeslaan, met elke plek voor 600 studenten. En Genco is het nieuwste project, dat is aangekondigd. Dat gebouw is in het Rubenskwartier en dat biedt over enkele jaren ook 483 kamers. Nou ja, er is altijd kamertekort in Utrecht. Er is sowieso woontekort in Utrecht, hè, wat dat betreft. Maar goed, samen vormen deze projecten een forse uitbreiding van het huidige aanbod van de SSH. En de huisvester heeft op dit moment bijna 8500 plekken in Utrecht voor studenten en is daarmee met afstand de grootste aanbieder van studentenkamers en studio's in Utrecht. Nou ja, het belt van studenten die echt proberen om wat in Utrecht te krijgen. Dat is heel duidelijk. Sommige mensen proberen het nog ineens meer. Maar ja, er wordt dus aan gewerkt, laten we het zo maar even zeggen. Opvallend is dat Utrecht juist op de steden behoort, waar relatief veel nieuwe studentenwoningen worden gebouwd. In de landelijke monitor staat onze stad met stip bovenaan als het gaat om concrete bouwplannen. 3800 woningen in de komende 8 jaar. Gewoon op de Uithof. High five! Dus kun je binnenkort verwachten. En nou ja, het is toch heel bijzonder hoor. De SSH, de studentenhuisvesting, die zegt: we zitten in een wooncrisis, dus we moeten flink bouwen. Er is nog een landelijk tekort van 26.000 studentenkamers. We moeten echt nog wel flink door. Laten we het even bij Utrecht houden, mensen. Wat dacht je daarvan? Want in Utrecht wonen zoveel studenten, die bepalen een hoop hoor in de stad. Waaronder onder andere het stemgedrag van een hoop mensen in ons mooie stadje. Om het daar maar eens op te houden. High Five dus, een nieuw project op de Uithof, oftewel het Utrecht Science Park. Hier is Jurk en ik zou zo graag.

0: me vinden.
1: Jeroen van Koningsbrugge met Jurk.
0: Die me lang en lief omhelzen
1: zou. En zijn collega. En ik had gedacht dat die twee mannen nog wel met nieuw materiaal op de proppen zouden komen. Maar dat is gewoon niet meer gebeurd. Dat kan altijd de beste overkomen. Laten we het daar maar een beetje bouwen. Dit is Bingo FM voor Utrecht en omstreken. Je kunt lekker luisteren via ons wereldwijd, via het internet, maar ook via de app. En ik ga je een hele fijne dinsdag wensen. Straks Ion Oostrom in de studio, zo rond 10:30 bij John Schaap, die ook lekkere muziek gaat draaien. Daarna kun je lekker lunchen met onze Henry. Dan is het alweer tijd voor Lawrence. En Kevin is in de middag. Mitchell die gaat vanavond zijn muziekkelder weer openen. Genoeg te doen dus bij Bingo FM. En vanavond tegen 11 kun je naar bed met Lawrence. Ik ben er morgenochtend weer. En ik wens je een hele fijne dinsdag. Hier is Yves Berends.
2: Elke dag samen, de tijd die vloog.
1: Ja, de tijd die vloog. We gaan naar het nieuws van 9 uur. Tot.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Rond deze tijd komen de Britse premier Starmer en zijn ministers samen. De druk op Starmer om af te treden wordt groter. Inmiddels willen 77 parlementsleden dat hij opstapt. Voor een nieuwe leiderschapsverkiezing zijn 81 handtekeningen nodig. Volgens Britse media willen ook verschillende ministers dat Starmer vertrekt. Bij de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk vorige week verloor Starmers Labour-partij fors. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage was de grote winnaar. PostNL moet een boete betalen van bijna 7 miljoen euro voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consumentenmarkt voor het jaar 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. PostNL zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zal PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. In de hoofdstad van Haiti zijn honderden inwoners hun huis uitgevlucht uit angst voor bendegeweld. Afgelopen weekend schoten bendeleden in Port-au-Prince op straat op elkaar en staken ze huizen in brand. Een lokaal ziekenhuis behandelde in 12 uur tijd 40 mensen met schotwonden, zegt Artsen zonder Grenzen. De hulporganisatie ving ook tijdelijk 800 gevluchte buurtbewoners op in het gebouw. De Hebban Thrillerprijs gaat dit jaar naar schrijver Michael Berg. Hij krijgt die prijs voor zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. Lezers van de lezerscommunity Hebban plaatsen het boek op de shortlist met 4 andere genomineerden. En een vakjury koos uiteindelijk de winnaar. Dan het weer, zon en wolken en verspreid over het land valt een bui. Bij een matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
0: Schaap met John Schaap.

wel het zonnetje bij het opstaan. Maar gelukkig hebben wij ons zonnetje in huis, Fred Siebelink. Die ons lekker wakker heeft gemaakt.

Fischer, jij bent het feestje. Het was een feestje om een programma te maken met Martijn. Het is weer een paar maandjes geleden dat Martijn hier was. De man die een Edison kreeg. Ja, voor zijn prachtige vertolking van André Hazes. Hij heeft een gouden kalf. Hij heeft aardig wat op de kast staan thuis. Hè? Ja, het is een feest om dit liedje nog altijd aan je te kunnen laten horen. En ik denk dat er snel een opvolger voor komt. Hij is net de Nederlandstalige top 25 uit. Goedemorgen John, we staan te pikkelen op het dak. Ja, dat is een berichtje in mijn inbox. Tim uit Nieuwegein, die staat daar met zijn Haagse zwager, Joey. Best wel frisjes, hè? Maar kijk eens, mannen. Nou ja, dat hoef ik jullie niet te vertellen, want je voelt het zonnetje al in je rug.

dat zeg ik. Zometeen doe je William Jans op Bingo FM. Even zomerse klank. Ik ben er nog niet helemaal uit wat ik van William ga draaien. Maar dat hoor je zo meteen wel. Wat is het een heerlijke dag. Ik

hij in Spanje geboren is. Maar niets is minder waar. Het is gewoon een Nederlander die de Spaanse taal heel goed beheerst. En zijn favoriete vakantieland is juist Spanje. William Jans maakt mooie liedjes. Hij is, zoals we dat noemen, de Nederlandse Julio Iglesias. En Julio, die trouwens een vriendinnetje uit Utrecht heeft, die inmiddels wel bij hem woont natuurlijk, heeft William ook echt beoordeeld in een Spaanse soundmix show, als zijn wereldwijde beste imitator. Nou, mooi toch? Ik vind dat William Jans een lintje verdient. Zelf zou ik het ook wel heel leuk vinden om dat eens een keer mee te maken in mijn leven. Dus als je nu denkt van ik ga hem aanvragen voor schaam. Ik pak hem met beide handen aan. Ik heb een trieste mede. Hebben we een triest muziekje? Even kijken of ik... dat heb ik dan net niet. Maar ik heb een trieste mededeling voor de Arjon Oostrom fans. Die saxofoon die gaat al een beetje triest spelen, hoor je dat? Het is namelijk zo dat ik net een berichtje heb gekregen dat Arjon Oostrom op bed ligt. En niet omdat hij zich verslapen heeft, maar hij ligt op bed met antibiotica. Wij wensen Arjon Oostrom natuurlijk van harte beterschap. En zodra je weer bent opgeknapt, gaan we een nieuwe datum plannen. En dan kunnen

0: nog veel meer. Nog anderhalf uur schaap zelfs. En na het reclameblok en nieuws heb ik de nieuwe single van Arjan Oostrum voor je. We gaan hem natuurlijk wel even draaien.
1: Bingo FM met het regio nieuws.
2: Goedemorgen. Utrecht heeft het kunstwerk van een slapende dakloze aangepast om overlast van fietsen te voorkomen. Te vaak werden fietsen geparkeerd in de gleuven van het werk, terwijl in het stationsgebied geen fietsen mogen worden geparkeerd. De gemeente moest ze regelmatig weghalen. Het kunstwerk symboliseert een dakloze waar mensen overheen kijken. Het werk is gemaakt in nagedachtenis aan de Junkertunnel bij Hoogkaterijnen. In de jaren 80 en 90 was dit een toevluchtsoord van daklozen en verslaafden. De maker en de gemeente overleggen over een definitieve oplossing. In ruim 90 gemeenten gaan mensen vandaag op pad om het aantal dak- en thuislozen in kaart te brengen. Dat gebeurt niet alleen op straat, maar ook in buurthuizen of campings. Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de aard en de omvang van deze groep. Een onderzoeker van de Hogeschool Utrecht organiseert de telling samen met het Kansfonds. Het spoor tussen Amsterdam en Utrecht gaat volgende week op de schop. Daarom rijden er van 18 tot en met 25 mei minder treinen of moeten mensen met een stopbus. Volgens ProRail zijn werkzaamheden hard nodig doordat het spoor regelmatig verzakt. Ook worden seinen langs het spoor vervangen. De werkzaamheden hebben gevolgen voor reizigers tussen Amsterdam en Utrecht. Er rijden volgende week minder intercities tussen Utrecht Centraal, Amsterdam Centraal, Amsterdam Zuid en Schiphol. Wie een lang weekend weggaat met hemelvaart moet de verkeersinformatie goed in de gaten houden. Het kan morgenavond al een extra drukke spits worden volgens Rijkswaterstaat en de ANWB. Veel mensen grijpen hemelvaart aan om er een paar dagen tussenuit te gaan. Maar ook door dagjesmensen, die bijvoorbeeld naar attractieparken of een outletcentra gaan, kan het drukker worden op de weg. De meeste vertraging bij Utrecht wordt verwacht op de A2 en A27 richting het zuiden. Het weer, het is wisselvallig. In de ochtend kans op wat regen en het wordt maximaal 13 graden.
1: Schaap met John Schaap.

ga ze even op een rij zetten. Wacht even, dan moet ik wel de goede knopjes blijven drukken. Kijk, dit was de uitvoering die Arie Diepenmans maakte van dit liedje. Dat deed hij al in 2005. Maar dat deed hij al heel goed, hoor.

0: te ver bij mij.
1: Dit was dus de eerste cover op deze melodie.
0: Zoek ik naar je lieve.
1: Toen kwam Wolter Kroes. Dat was vorig jaar met deze uitvoering. Die klinkt al wat frisser, hè? Dat is ook een frisse zomer. Leuk liedje. Ja, en nu dus deze uitvoering van Ardy Timmermans, hoor. Ja, en dat gebeurt dus met Nederlandstalige liedjes. Ze worden gecoverd, gecoverd, gecoverd en gecoverd totdat het een dikke hit is. Ja. Heb ik ze even op een rij gezet voor je. En misschien is er nog wel een cover van dat liedje die ik over het hoofd heb gezien. Of over mijn oren in dit geval. Het is 9:30. Dit is een van de mooiste liedjes van Danny de Munk. Hier is hij met het levende bewijs.

0: Natuurlijk niet.
1: Gerard Joling, niet voor één keer. Ik zag gisteravond dat Gerard een heel mooi liedje heeft uitgebracht ter nagedachtenis van zijn moeder. Ik ga dat zo meteen even opzoeken en dan kan ik je in het volgende uur dat plaatje even laten horen. Nou, ik wil je meegeven voor de mensen die de radio later hebben aangezet voor Arjan Oostrom. Arjan ligt op bed met antibiotica. Het is heel vervelend, maar en daar kan die jongen ook niks aan doen natuurlijk. We gaan samen een nieuwe afspraak plannen. En dan komt hij alsnog langs bij Bingo FM. Maar vandaag gaat dat dus even niet lukken. Hè? En dat begrijpen we, hebben we alle begrip voor, toch? Maar dat betekent wel dat ik jou alle aandacht kan geven. En het enige wat ik aan je wil vragen is even een berichtje te sturen naar de app van Bingo FM. Vertel er iets leuks in. Misschien heb je iets meegemaakt waar een leuk plaatje bij hoort. Of wil je iets tegen je geliefde zeggen? Hart en huwelijk vragen kan natuurlijk ook. Ik sta overal voor open, hoor. Dus kom erop. Download de Bingo FM-app als je die nog niet hebt. Het zou me wel teleurstellen als je die nog niet hebt. Maar goed, doe dat dan even. En stuur even een leuk berichtje. En ondertussen komt het orgel voorrijden. En daar loopt

0: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
3: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. PostNL moet een boete betalen van bijna 7 miljoen euro voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consument en Markt voor het jaar 2023. PostNL bezorgt toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. PostNL zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zou PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. In het Verenigd Koninkrijk zijn premier Starmer en zijn ministers samengekomen. De druk op Starmer om af te treden wordt groter. Inmiddels willen 80 parlementsleden dat hij opstapt. Voor een nieuwe leiderschapsverkiezing zijn 81 handtekeningen nodig. Volgens Britse media willen ook verschillende ministers dat Starmer vertrekt. Bij de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk vorige week verloor Starmer's Labour-partij fors. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage was de grote winnaar. De Hebban Thrillerprijs gaat dit jaar naar de schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. De onderscheiding wordt jaarlijks uitgereikt aan de auteur van de beste Nederlandstalige thriller. De Mexicaanse politie heeft bij de arrestatie van een bendeleider ook 7 tijgers in beslag genomen. De bendeleider hield ze als huisdieren in kooien. Hij is gelieerd aan het zogeheten Noreste-kartel dat vorig jaar door de Amerikaanse president Trump op een lijst met terroristische groeperingen is gezet. Criminelen van een ander berucht Mexicaans kartel, het Sinaloa-kartel, zijn er in het verleden van beschuldigd dat ze tegenstanders aan tijgers hebben gevoerd. Of dat in dit geval ook is gebeurd, is onbekend. Dan het weer, zon, wolken en hier en daar een bui. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog bij 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht opnieuw regen en kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
5: Schaap met John Schaap.

gaan. De zomer begint officieel op 21 juni. Ik hoor wel mensen om me heen klagen hoor, dat het nou weer koud is. En dan ben ik, moet ik eerlijk zijn, zelf ook even van. Maar ja, weet je, dit is nog maar een lente waar we natuurlijk van kunnen genieten. De zomer begint officieel op 21 juni. Vanaf dat moment mogen we dus ook echt gaan zeuren als de zon niet schijnt. Het is 10:06. Dit is Bingo FM. Met een van die leuke liedjes van Quincy. Morgen.

0: ontstaan. Dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan.
1: 4 jaar geleden kwam Mo ineens uit het niets. Ik weet nog goed dat ze me dit liedje stuurde. Of ik er eens naar wilde luisteren. En ik hoorde het direct. Soms heb je dat, hè, met liedjes. En een week later stond ze op de eerste plaats in de Nederlandse top 40. En dat heeft ze helemaal zelf gedaan door haar gevoel op papier te zetten. Ze schreef het van zich af. Ik lees een berichtje. Cora van Hal, je schrijft erbij, je bent de nicht van Marianne Weber. Nou, Cora, jij wil een heel speciaal liedje horen. Nou, van de man die hier pas in de studio was, hè. Danny Christian. Leuke vent, hè, Danny? Ja, en, Danny heeft heel veel vrienden. Maar 2 vrienden in het bijzonder, en dat zijn Marsipilamis. Nou, en dat liedje, dat wil je heel graag horen. Wij zijn 2 vrienden, jij en ik. Nou, 2 andere vrienden, nou ja, een vriendin en een vriend. Die ga ik daarvoor nog even draaien. Dat zijn namelijk...

0: Ik was namelijk heel braaf als ik mijn duim in mijn mond had. En dat kwam allemaal door Giel Montagne, waar deze man kwam optreden. Danny Christian samen met de Marsipilami. En hij noemde zich in die tijd nog geen Danny Christian, maar Guus Flater en de Marsipilami. Hij stond hoog in de top 40. Wij zijn twee vrienden.
1: Oeh.
0: En ik ben jouw vriend op de radio. En we zijn al zo'n 38 minuten samen vanmiddag. En heb je zin om een sexy dansie te doen?
2: Sexy dansie.

0: Martin van der Sarre. Una paloma blanca, heel de zomer lang. Lekker, hè? Ja, misschien ga ik je wel heel blij maken met wat ik nu ga zeggen. Want na reclame en nieuws val je in de prijzen. Ik heb namelijk heel veel leuke liedjes voor je. René Schuurmans, die hoor je namelijk met Al win ik 10 miljoen.
1: 55 plus, woon bewust. Voldoet uw huidige woonsituatie ook nog in de toekomst? Hebt u kans op voorrang? Zoekt u naar de juiste instanties of naar een nieuwe woning? Wij helpen u gratis. Kijk nu op woonadviseurutrecht.nl. Woonadviseurutrecht.nl.
2: Bingo FM met het regionieuws.
3: Goedemorgen. Utrecht heeft het kunstwerk van een slapende dakloze aangepast om overlast van fietsen te voorkomen. Te vaak werden fietsen geparkeerd in de gleuven van het werk, terwijl in het stationsgebied geen fietsen mogen worden geparkeerd. De gemeente moest ze regelmatig weghalen. Het kunstwerk symboliseert een dakloze waar mensen overheen kijken. Het werk is gemaakt in nagedachtenis aan de Junkertunnel bij Hoogkaterijnen. In de jaren 80 en 90 was dit een toevluchtsoord van daklozen en verslaafden. De maker en de gemeente overleggen over een definitieve oplossing. In ruim 90 gemeenten gaan mensen vandaag op pad om het aantal dak- en thuislozen in kaart te brengen. Dat gebeurt niet alleen op straat, maar ook in buurthuizen of campings. Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de aard en de omvang van deze groep. Een onderzoeker van de Hogeschool Utrecht organiseert de telling samen met het Kansfonds. Het spoor tussen Amsterdam en Utrecht gaat volgende week op de schop. Daarom rijden er van 18 tot en met 25 mei minder treinen of moeten mensen met een stopbus. Volgens ProRail zijn werkzaamheden hard nodig doordat het spoor regelmatig verzakt. Ook worden seinen langs het spoor vervangen. De werkzaamheden hebben gevolgen voor reizigers tussen Amsterdam en Utrecht. Er rijden volgende week minder intercities tussen Utrecht Centraal, Amsterdam Centraal, Amsterdam Zuid en Schiphol. Wie een lang weekend weggaat met hemelvaart moet de verkeersinformatie goed in de gaten houden. Het kan morgenavond al een extra drukke spits worden volgens Rijkswaterstaat en de ANWB. Veel mensen grijpen hemelvaart aan om er een paar dagen tussenuit te gaan. Maar ook door dagjesmensen, die bijvoorbeeld naar attractieparken of een outletcentra gaan, kan het drukker worden op de weg. De meeste vertraging bij Utrecht wordt verwacht op de A2 en A27 richting het zuiden. Het weer, het is wisselvallig. In de ochtend kans op wat regen en het wordt maximaal 13 graden.
4: Schaap met John Schaap.

Jans. Nou, ik hoef me niet te vervelen vanmorgen, ondanks dat Arjan Oostrom niet gekomen is omdat hij ziek op bed ligt. En de antibiotica-kuur mij even geveld heeft. Ben ik toch wel lekker bezig vanmorgen. En dat allemaal dankzij jullie. Ik krijg een berichtje van Margaret. En Margaret, jij vraagt om een heel bijzonder liedje. Ik moest eerlijk gezegd wel even zoeken. Ik ben naar de schatkamer gegaan. En daar vond ik een LP van Connie van den Bos. Waar het liedje waar jij om vraagt op staat. Je wil graag Jacqueline horen, omdat het zo'n mooi luisterliedje is. Na zoveel muzikaal geweld van vanmorgen, denk ik dat je een heel mooi liedje toevoegt aan dit programma. We gaan er natuurlijk even naar luisteren.

0: J's hoorde je met Los Vast. De J's komen binnenkort bij deze J op de koffie. En dit was Koos Alberts. Zijn het je ogen of is het je stem? Het is ongetwijfeld mijn stem. Het is de stem van... die gaat vertellen dat Frank Vernet een nieuwe single heeft. Hij is niet bang voor de duivel.
1: Ik maak me niet druk als het gaat om verhalen. Het leven gaat gepaard met afgunst en haat. Maar ik hou me vast aan geluk.

een hele jonge Imca. Het was nog een jonge vrouw in 1972 toen zij hoog in de top 40 stond met onder andere dit liedje Viva Espa.

0: 2014. Moet je nagaan hoe snel de tijd gaat, hè? Ongelooflijk. Ja. En deze ochtend is ook ongevlogen. Jammer dat Arjan Malmström thuis ziek op bed ligt. Vanuit de wetenschap ook. We denken aan je. Ik ruik de kroketten al. Ze zijn gebakken. En dat betekent dat we richting de lunch kunnen. Henry van Woert is straks bij je. Na het nieuws van 12 uur. Daarna Lorenz Nicolaas. En vanmiddag wordt de middag afgesloten door Kevin Scholten. Ik wens je een hele mooie dag vandaag. Tot morgen.
1: FM in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing. Daarvoor zijn 81 handtekeningen nodig, maar zoveel zijn er nog niet. 78 parlementsleden willen nu dat Starmer vertrekt. En ook verschillende ministers zijn daarvoor. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. PostNL moet een boete betalen van bijna 7 miljoen euro voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consument en Markt voor het jaar 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. Het bedrijf zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zou PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. Op de Mount Everest is opnieuw een dodelijk ongeluk gebeurd. Een Sherpa, een Nepalese berggids, kwam om het leven toen hij in een spleet van een gletsjer viel. Het is al de vijfde bergbeklimmer die deze maand een tocht in het Himalaya-gebergte niet overleeft. Sherpas zijn ervaren gidsen die buitenlandse bergbeklimmers begeleiden bij hun route op de Everest. Het klimseizoen begint normaal in april, maar begon dit jaar iets later, omdat een grote ijsmassa de route naar de top versperde. Een grote snackfabrikant in Japan gaat chips binnenkort verkopen in zwart-wit zakken. Door de oorlog in het Midden-Oosten is er een tekort aan de grondstoffen die nodig zijn voor gekleurde inkt. De fabrikant maakt alleen de zakken van de populairste snacks zwart-wit, omdat die toch wel verkopen. Dan het weer. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog bij 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht regen en kans op onweer. En ook morgen buien, mogelijk met onweer. Het wordt dan 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

Tuintje in mijn hart, Jorre Damaroe en Jan Smit. En mocht je zo'n tuintje in je hart hebben, onderhoud het dan ook goed, dat tuintje. En wees er zuinig op natuurlijk. Bingo FM, je vrienden van de radio. We zijn bezig met het lunchpakket. Straks gaan we nog het broodje speciaal draaien. En in het tweede uur gaan we eens even kijken wat er in die oude platendoos zit. Want daar zit er nog wel leuke muziek in, hoor, trouwens. Ja, hier is Rutsekop.

Halsbakken. Maar als je straks toch gaat, ja, ik ga er even tussenuit. Want we gaan naar het regennieuws toe. En daarna hebben we nog meer mooie platen natuurlijk. Want tot 2 uur hou ik muzikaal je hand vast en je lunchpakketje mocht het nodig zijn. En we gaan de swing het uit. Tot aan het regennieuws met John de Bever. En hij zingt Ik ga leven. Groot geluid.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedemiddag. In ruim 90 gemeenten gaan mensen vandaag op pad om het aantal dak- en thuislozen in kaart te brengen. Dat gebeurt niet alleen op straat, maar ook in buurthuizen, campings en op bijvoorbeeld scholen. Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de aard en omvang van de groep. Volgens deze onderzoeker van de Hogeschool Utrecht is aan veel organisaties gevraagd of ze mensen kennen die dak- of thuisloos zijn.
2: En dan niet alleen de situaties waar je vaak aan denkt, zoals mensen die verblijven in de opvang of op straat, maar juist ook mensen in minder zichtbare situaties van dakloosheid. Bijvoorbeeld bij familie en vrienden op de bank, of noodgedwongen verblijven in een auto of op een camping.
1: Het onderzoek wordt gedaan samen met het Kansfonds. De 13-jarige Senna, die een paar dagen vermist was, is weer terecht. Het meisje was zondag voor het laatst gezien in de buurt van winkelcentrum Rokade in Utrecht. Senna was een dag eerder van huis in Den Bosch vertrokken. Volgens de politie is ze vanmorgen in goede gezondheid gevonden. Waar ze is geweest is niet bekendgemaakt. Utrecht heeft het kunstwerk van een slapende dakloze aangepast om overlast van fietsen te voorkomen. Te vaak werden fietsen geparkeerd in de gleuven van het kunstwerk, terwijl in dit stationsgebied geen fietsen mogen worden geparkeerd. De gemeente moest die regelmatig weghalen. Het kunstwerk symboliseert een dakloze waar mensen overheen kijken. De kunstenaar en de gemeente overleggen over een definitieve oplossing. Het spoor tussen Amsterdam en Utrecht gaat volgende week op de schop. En daarom rijden er van 18 tot en met 25 mei minder treinen of moeten mensen een stopbus nemen. Volgens ProRail zijn de werkzaamheden hard nodig, doordat het spoor regelmatig verzakt. Ook worden seinen langs het spoor vervangen. Het weer, het is wisselvallig. Het wordt maximaal 13 graden. Vanavond kunnen er opnieuw buien vallen. Ook morgen regen met kans op onweer en hagel.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing. Daarvoor zijn 81 handtekeningen nodig, maar zoveel zijn er nog niet. 78 parlementsleden willen nu dat Starmer vertrekt. En ook verschillende ministers zijn daarvoor. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Een fikse boete voor PostNL. Het bedrijf moet bijna 7 miljoen euro betalen voor het te laat bezorgen van post. De boete komt van de toezichthouder Autoriteit Consument en Markt voor het jaar 2023. Op de Mount Everest is opnieuw een dodelijk ongeluk gebeurd. Een Sherpa, een Nepalese berggids, kwam om het leven toen hij in een spleet van een gletsjer viel. Het is al de vijfde bergbeklimmer die deze maand een tocht in het Himalaya-gebergte niet overleeft. Sherpas zijn ervaren gidsen die buitenlandse bergbeklimmers begeleiden bij hun route op de Everest. Het klimseizoen begint normaal in april, maar begon dit jaar iets later omdat een grote ijsmassa de route naar de top versperde. De Japanse snackfabrikant Kelby gaat vanwege een tekort aan gekleurde inkt populaire chips verkopen in zwart-wit zakken. Door de oorlog in het Midden-Oosten is het moeilijk om aan grondstoffen te komen voor kleuren. Japan wil niet uitwijken naar China om dit tekort op te vangen. De Hebban Thrillerprijs gaat dit jaar naar de schrijver Michael Berg. Hij krijgt die onderscheiding van zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de auteur van de beste Nederlandstalige thriller. Dan het weer, wolken, wat zon en een enkele bui en 11 tot 14 graden. Vanaf vanavond veel meer buien. Morgen regen, mogelijk met onweer, ook wat zon en een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

kijken en daar is het gat van de deur. Nou, wacht nog even. Blijf nog even lekker luisteren, want tot 2 uur is dit het lunchpakket. Welkom terug. Hier is Ralf Sanchez en Te Guste.

Monique Smit en Jari Hellegers, ben je verliefd? Ja, dat zou zo maar kunnen dat je verliefd raken. Zeker op de muziek die we draaien hier op Bingo FM. Nog eentje voor het regennieuws. Hier is Wolter Kruis.

0: Goedemiddag. In ruim 90 gemeenten gaan mensen vandaag op pad om het aantal dak- en thuislozen in kaart te brengen. Dat gebeurt niet alleen op straat, maar ook in buurthuizen, campings en op bijvoorbeeld scholen. Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de aard en omvang van de groep. Volgens deze onderzoeker van de Hogeschool Utrecht is aan veel organisaties gevraagd of ze mensen kennen die dak- of thuisloos zijn.
1: En dan niet alleen de situaties waar je vaak aan denkt, zoals mensen die verblijven in de opvang of op straat, maar juist ook mensen in minder zichtbare situaties van dakloosheid. Bijvoorbeeld bij familie en vrienden op de bank, of noodgedwongen verblijf in een auto of op een camping.
0: Het onderzoek wordt gedaan samen met het Kansfonds. De 13-jarige Senna, die een paar dagen vermist was, is weer terecht. Het meisje was zondag voor het laatst gezien in de buurt van winkelcentrum Rokade in Utrecht. Senna was een dag eerder van huis in Den Bosch vertrokken. Volgens de politie is ze vanmorgen in goede gezondheid gevonden. Waar ze is geweest is niet bekendgemaakt. Utrecht heeft het kunstwerk van een slapende dakloze aangepast om overlast van fietsen te voorkomen. Te vaak werden fietsen geparkeerd in de gleuven van het kunstwerk, terwijl in dit stationsgebied geen fietsen mogen worden geparkeerd. De gemeente moest die regelmatig weghalen. Het kunstwerk symboliseert een dakloze waar mensen overheen kijken. De kunstenaar en de gemeente overleggen over een definitieve oplossing. Het spoor tussen Amsterdam en Utrecht gaat volgende week op de schop. En daarom rijden er van 18 tot en met 25 mei minder treinen of moeten mensen een stopbus nemen. Volgens ProRail zijn de werkzaamheden hard nodig doordat het spoor regelmatig verzakt. Ook worden seinen langs het spoor vervangen. Het weer, het is wisselvallig. Het wordt maximaal 13 graden. Vanavond kunnen er opnieuw buien vallen. Ook morgen regen met kans op onweer en hagel.
2: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: Wat zit er in mijn oude doos?
1: Dat ga ik je vertellen. We gaan naar België, onze zuiderburen, met de zangeres Dana Winner, die al jaren furoren maakt in Nederland, maar ook in België natuurlijk. En ik heb wat gevonden in die oude platendoos. Nog even zitten graven natuurlijk, van is dit een leuke plaat? Ja, dit is een hele leuke plaat. Ik zei het je al, Dana Winner en Zwoele Zomer.

Delano Bisschop, ze lacht naar het leven. En een dag niet gelachen is een dag niet geleefd, zou je kunnen zeggen natuurlijk hier op Bingo FM. Wel lachen wij iedere dag. We zijn het zonnetje op je radio. Zo mag je het ook wel noemen. We gaan naar Clouseau. Die krijgt voor ons de Nobelprijs.

Dave Dekker, Monica. Lekkere plaat hoor. Ja, dat is even, dan kun je lekker je broodje mee smeren natuurlijk. En we gaan weer even terug in de tijd. Ik heb nog eens even zitten kijken, want er viel net weer een plaat uit die oude platendoos. En ik denk, nou, die kan ik ook wel gelijk even de revue laten passeren. De New Four en

basis. En wat een ander ook zegt, laat ze lekker kletsen, joh, kan jou het schelen. Het is weer tijd voor mij om elkaar weer laten te pakken. Straks veel plezier met Lawrence. Ik zie je graag morgenmiddag weer. Bye bye.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie denkt dat zedenverdachte Jan B. mogelijk meer slachtoffers heeft gemaakt. Dat bleek vandaag op een proforma-zitting. De man van 66 wordt verdacht van het misbruiken van zeker 2 kinderen en het maken en bezitten van kinderporno. De slachtoffers zouden een meisje van 2 en een jongen van 13 zijn. Het onderzoek bleek al dat zeker 9 andere kinderen slachtoffer zijn. B. maakte naaktfoto's van hen en dat onderzoek loopt nog. Ook werd bij de man thuis een babysekspop gevonden. Het bezit daarvan is strafbaar. In Brussel lopen tienduizenden demonstranten mee in een betoging tegen de bezuinigingen van de Belgische regering. Ze vinden dat die te hard ingrijpt in de sociale zekerheid en de rekening van de maatregelen bij de gewone burger legt. Zo zegt de vakbond ACV dat mensen langer moeten werken en minder geld overhouden. Het is de 6e demonstratie in een jaar tijd in Brussel. Vanwege het protest zijn belangrijke doorgaande wegen afgesloten. Ook rijden veel trams, bussen en metro's in de stad niet. Werkgeversorganisaties benadrukken dat België hervormingen nodig heeft. DJ Chesto krijgt ruim 14 miljoen euro schadevergoeding vanwege verkeerd fiscaal advies. De Nederlander is volgens het gerechtshof niet goed op de hoogte gebracht door zijn Amerikaanse advocaat, toen hij 14 jaar geleden belasting moest gaan betalen in de VS. Daar woont hij een groot deel van het jaar. Door het verkeerde advies vulde Chesto jarenlang zijn belastingaangifte verkeerd in. En dat leverde hem een hogere aanslag en enorme boetes op. Het advocatenkantoor moet nu de extra belasting, de boete en de proceskosten betalen aan de DJ. In de Giro d'Italia is wielrenner Wilco Kelderman afgestapt. Hij heeft te veel last van zijn val van enkele dagen geleden. Dan nog het weer, zon en wolken. Af en toe valt er nog een bui, het is zo'n 13 graden. Vanavond gaat het overal opnieuw flink regenen en morgen begint droog. Later buien, soms met hagel en onweer, bij ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Ik zie lichtjes in je ogen van Marianne Weber op Bingo FM. Goedemiddag, dinsdag 12 mei. We zijn uitgelucht met Henry en nu genieten van Bingo in de middag. Ik ben het tot 4 uur. Lars de Klaas is mijn naam met Miss Montreal. Dit is hier.

In mijn armen van Wesley Bronckhorst en Samantha Steenwijk hoorde je. En wat is het weer omgeslagen vergeleken met een week geleden? Och, een jas kan weer aan. En goed. Deze week wordt het nog. Maar volgende week schijnt het wel weer iets beter te worden, hoor.

0: Gekke Henkie van Henk Dissel.
1: Gezelligheid op de dinsdagmiddag. Dit is tot 4 uur Bingo in de Middag met Lawrence Nicolaas. Bingo
0: FM. En nu Stef Horn en Lange Frans. Limbo, kun je Limbo dansen? Nee, ik niet.

0: Jesse J. Moore, geen geld als John de Mol. Wat een muziek ook, hè? Echt, ach ja. We gaan naar Sherry en Big... We gaan naar Sherry en Big 2, gevonden door jou.
1: Gezelligheid op de dinsdagmiddag. Dit is tot 4 uur Bingo in de Middag met Lawrence Nicolaas.

0: Jamie van Kempen, het is de liefde. We gaan doorschakelen naar onze nieuwskamer. Althans, binnen een minuutje. Dan krijg je het regionale nieuws van 2:30.
1: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur. Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
3: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
4: 55 plus, woon bewust. Voldoet uw huidige woonsituatie ook nog in de toekomst? Hebt u kans op voorrang? Zoekt u naar de juiste instanties of naar een nieuwe woning? Wij helpen u gratis. Kijk nu op woonadviseurutrecht.nl. Woonadviseurutrecht.nl.
5: Bingo FM met het regionieuws.
6: Goedemiddag. In ruim 90 gemeenten gaan mensen vandaag op pad om het aantal dak- en thuislozen in kaart te brengen. Dat gebeurt niet alleen op straat, maar ook in buurthuizen, campings en op bijvoorbeeld scholen. Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de aard en omvang van de groep. Volgens deze onderzoeker van de Hogeschool Utrecht is aan veel organisaties gevraagd of ze mensen kennen die dak- of thuisloos zijn.
7: En dan niet alleen de situaties waar je vaak aan denkt, zoals mensen die verblijven in de opvang of op straat, maar juist ook mensen in minder zichtbare situaties van dakloosheid. Bijvoorbeeld bij familie en vrienden op de bank of noodgedwongen verblijven in een auto of op een camping.
6: Het onderzoek wordt gedaan samen met het Kansfonds. De 13-jarige Senna, die een paar dagen vermist was, is weer terecht. Meisje was zondag voor het laatst gezien in de buurt van winkelcentrum Rokade in Utrecht. Senna was een dag eerder van huis in Den Bosch vertrokken. Volgens de politie is ze vanmorgen in goede gezondheid gevonden. Waar ze is geweest is niet bekendgemaakt. Utrecht heeft het kunstwerk van een slapende dakloze aangepast om overlast van fietsen te voorkomen. Te vaak werden fietsen geparkeerd in de gleuven van het kunstwerk, terwijl in dit stationsgebied geen fietsen mogen worden geparkeerd. De gemeente moest die regelmatig weghalen. Het kunstwerk symboliseert een dakloze waar mensen overheen kijken. De kunstenaar en de gemeente overleggen over een definitieve oplossing. Het spoor tussen Amsterdam en Utrecht gaat volgende week op de schop. En daarom rijden er van 18 tot en met 25 mei minder treinen of moeten mensen een stopbus nemen. Volgens ProRail zijn de werkzaamheden hard nodig doordat het spoor regelmatig verzakt. Ook worden seinen langs het spoor vervangen. Het weer, het is wisselvallig. Het wordt maximaal 13 graden. Vanavond kunnen er opnieuw buien vallen. Ook morgen regen met kans op onweer en hagel.
4: 55 plus, woon bewust. Voldoet uw huidige woonsituatie ook nog in de toekomst? Hebt u kans op voorrang? Zoekt u naar de juiste instanties of naar een nieuwe woning? Wij helpen u gratis. Kijk nu op woonadviseurutrecht.nl. Woonadviseurutrecht.nl.
3: Bingo in de middag met Lawrence Nicolaas.

0: Jeffrey Leunenberg met Italiani.
1: Gezelligheid op de dinsdagmiddag. Dit is tot 4 uur Bingo in de Middag met Lawrence Nicolaas.

De Shangri-La versie uit 2021 van Gerard Joling. Ik lig me altijd helemaal, ik lig helemaal dubbeld als ik, met die heren van Johan Derks en zo zie. Ach, wat een programma ook, hè. Hoe heet dat nou? Vandaag is zij toch? En dan zit Gerard Joling erbij. En dan gaat het helemaal mis. We gaan naar Wilmian.

Willem Jans hier op de stadszender van Utrecht. En Ricky Velking, zo dadelijk druk je lijf tegen dat van mij. Zijn versie op bingo. Na maan zeilt maar ze lacht.

0: lijf van mij. Ricky Velking, druk je lijf tegen dat van mij. Ik zat te denken, ga ik er nog eentje doen? Nee, dan loop ik wel gigantisch uit. Maar misschien wel even de mogelijkheid om je nog even te vertellen. 3:15 weer een fout momentje. Geef je suggestie door. Lawrence@bingofm.nl met de Bingo FM app. Of via 0909-321-2211. Nog ongeveer 10 minuten geef ik je de tijd om een keuze te maken. Een lekker fout momentje. Dan gaan we nu naar het NWS Journaal van 3 uur.
1: Bingo FM. In Utrecht te luisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie denkt dat de zedenverdachte Jan B. mogelijk meer slachtoffers heeft gemaakt. Dat bleek vandaag in de rechtszaal. De man van 66 wordt onder meer verdacht van het misbruiken van 2 kinderen en het maken van kinderporno van andere slachtoffers. Jan B. werkte bij een kinderdagverblijf in Amsterdam en zou daar een meisje van 2 hebben misbruikt. Ook zou hij 2 jaar geleden een jongen van 13 hebben betast. Het OM zegt dat er nu 6 verdenkingen zijn en dat het mogelijk meer worden. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing. Maar niemand heeft daarop gereageerd. Wel is de drempel om zo'n verkiezing te houden gehaald. 81 parlementsleden van Labour willen dat Starmer vertrekt. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Veilingsite eBay wil niet worden overgenomen door de veel kleinere videogamewinkel GameStop. 2 weken geleden deed GameStop een bod van ruim 55 miljard dollar. Om dat te kunnen betalen moest het 20 miljard dollar lenen. De Amerikaanse GameStop is in beurswaarde 4 keer zo klein als het wereldwijd opererende eBay. De bestuursvoorzitter van de veilingsite zegt dat het bod zorgvuldig is bestudeerd, maar het is volgens de voorzitter niet geloofwaardig en ook niet aantrekkelijk. In Australië moet een mijnbouwbedrijf van de rechter ruim 92 miljoen euro betalen aan een inheemse bevolkingsgroep. Op het land van deze mensen zou jarenlang illegaal ijzererts zijn gewonnen zonder hun toestemming. Het bedrijf zou daar heel veel geld aan hebben verdiend. Dan het weer, zon en wolken en af en toe een bui bij ongeveer 13 graden. Vanavond gaat het overal flink regenen. Morgen begint droog, later buien, soms met hagel en onweer. Het wordt dan ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo in de middag met Lawrence Nicolaas.

De liefde leeft in mij van Vincent in het tweede gedeelte van Bingo in de Middag op deze dinsdag de 12e met Tony Junior en Glenn Varia. Want ja.

Vorige week was er nog de bingo-schijf. Malane hoorde je hier op de Stadszender van Utrecht. Lekker in mijn vel. We gaan naar Ronnie Flex met Agda en de Munnik. CD van mij. Nou ja, tegenwoordig zou het wel Spotify zijn. Maar het is toch nog echt een CD van mij. Wanneer ga je?

0: mijn nieuwe start.
1: Tandenkwarten, net als de zon. Nou, de zon gaat schijnen, terwijl het gewoon echt... Ik had willen zeggen puntje weer. Het is rot weer, hè? Ja. Maar een zomersliedje, dat kan er wel zeker bij, hoor. Hathaway met What is Love.

0: Ziggo FM met het regio nieuws.
1: Goedemiddag. In ruim 90 gemeenten gaan mensen vandaag op pad om het aantal dak- en thuislozen in kaart te brengen. Dat gebeurt niet alleen op straat, maar ook in buurthuizen, campings en op bijvoorbeeld scholen. Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de aard en omvang van de groep. Volgens deze onderzoeken van de Hogeschool Utrecht is aan veel organisaties gevraagd of ze mensen kennen die dak- of thuisloos zijn.
2: En dan niet alleen de situaties waar je vaak aan denkt, zoals mensen die verblijven in de opvang of op straat, maar juist ook mensen in minder zichtbare situaties van dakloosheid. Bijvoorbeeld bij familie en vrienden op de bank,

0: of noodgedwongen verblijf in een auto of op een camping.
1: Het onderzoek wordt gedaan samen met het Kansfonds. De 13-jarige Senna, die een paar dagen vermist was, is weer terecht. Het meisje was zondag voor het laatst gezien in de buurt van winkelcentrum Rokade in Utrecht. Senna was een dag eerder van huis in Den Bosch vertrokken. Volgens de politie is ze vanmorgen in goede gezondheid gevonden. Waar ze is geweest is niet bekendgemaakt. Utrecht heeft het kunstwerk van een slapende dakloze aangepast om overlast van fietsen te voorkomen. Te vaak werden fietsen geparkeerd in de gleuven van het kunstwerk, terwijl in dit stationsgebied geen fietsen mogen worden geparkeerd. De gemeente moest die regelmatig weghalen. Het kunstwerk symboliseert een dakloze waar mensen overheen kijken. De kunstenaar en de gemeente overleggen over een definitieve oplossing. Het spoor tussen Amsterdam en Utrecht gaat volgende week op de schop. En daarom rijden er van 18 tot en met 25 mei minder treinen of moeten mensen een stopbus nemen. Volgens ProRail zijn de werkzaamheden hard nodig doordat het spoor regelmatig verzakt. Ook worden seinen langs het spoor vervangen. Het weer, het is wisselvallig. Het wordt maximaal 13 graden. Vanavond kunnen er opnieuw buien vallen. Ook morgen regen met kans op onweer en hagel.
2: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Rick de Jong, doe nog maar een rondje. En Rick is afgelopen zondag vader geworden. Hè? Ja, eergisteren. Leuk hoor, een jochie. We gaan naar Suzanne Veldmeijer met Ciao Ciao Amor.

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het moet veel makkelijker worden om internationale treintickets te boeken, vindt de Europese Commissie. Nu is het vaak lastig om treinkaartjes te boeken vanwege de vele verschillende aanbieders. Daarom wil de EU dat er één website komt. Zo kunnen reizigers in één keer een treinreis boeken met meerdere vervoerders uit verschillende landen. Zo wil de commissie grote ticketsites verplichten om het aanbod van meerdere vervoerders te laten zien. En moeten kleine en nieuwe aanbieders beter zichtbaar worden. De 66-jarige Jan B. heeft meer slachtoffers gemaakt dan tot nu toe bekend was. Dat zegt justitie in de zedenzaak rond het misbruik bij een kinderdagverblijf in Amsterdam. B. was tot vorig jaar raadslid van 50PLUS in Almere. En wordt vervolgd voor 6 strafbare feiten, waaronder een poging tot verkrachting van een meisje van 2. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing, maar niemand heeft daarop gereageerd. Wel is de drempel om zo'n verkiezing te houden gehaald. 81 parlementsleden van Labour willen dat Starmer vertrekt. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Drankjesproducent Stelz gaat reclameposters aanpassen. Daarin worden drankjes met alcohol van het bedrijf aangeprezen als limonade. Het wordt in de campagne Hard Lemonade genoemd, waarbij hard klein is geschreven. Op sociale media is daarover ophef ontstaan. Bij de reclamecodecommissie zijn er 5 klachten over binnengekomen, maar die zijn nog niet in behandeling genomen. Dan het weer, zonnig en zo goed als droog. Het is ongeveer 13 graden. Vanavond gaat het overal flink regen. Het koelt af naar 4 tot 7 graden. Morgen meer buien met hagel en onweer. Dan wordt het zo'n 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Een hele goede middag en van harte welkom bij Op Weg. En we starten meteen even met de situatie op de weg. A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroenhoevelaken ongeveer 32 minuten vertraging. Het allemaal de opruimwerkzaamheden. De linker rijstrook die is dicht. A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Tussen Beest en Waardenburg 6 minuten. Dan de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen de Meren en Nieuwebrug 9 minuten vertraging. Dan de A27 Utrecht richting Goijkum. Tussen knooppunt Rijnsweerd naar de A28 richting Amersfoort en Hagestein 5 minuten. En als laatste de A27 Utrecht richting Goijkum. Tussen Hagestein en Noorderloos, 11 minuten vertraging. Dus dat valt eigenlijk wel reuze mee. Goedemiddag!
1: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

volgende week gaan de temperaturen weer stijgen naar waardes tussen de 16 en de 19 graden. Laten we maar even een vrolijke noot draaien hier op Bingo FM. En dat doen wij met Frans Bauer. Heb je even voor mij een

0: Jee, voor mij hier op Bingo.
1: De gemeente Utrecht plaatst vanaf volgende week ANPR-camera's bij de Monikabrug, Tolstegbrug en de Mariaplaats. De camera's herkennen automatisch kentekens en worden ingezet voor verkeersonderzoek en toekomstige handhaving. En dat met name voor regels voor het goederenvervoer. De nieuwe regels gaan in op 1 januari 2027. En volgens de gemeente worden kentekens direct anoniem gemaakt en blijven alleen voertuiggegevens bewaard. In eerste instantie krijgen overtreders van de nieuwe regels nog een waarschuwing. Pas later kunnen er ook boetes worden uitgedeeld. Dus voorlopig in ieder geval speel je op safe. Maar hou er rekening mee dat er uiteindelijk wel boetes worden uitgedeeld. Wij gaan door met de nieuwe plaat van Tino Martin. Jong en Dom is de titel van deze plaat.

0: inmiddels is het 12 minuten van 5. Dit was Davy van der Sluis.
1: Ja, dit is beter dan goed.
0: Hij is deze week genomineerd tot Bingo Schijf van de Week. En het allemaal tot aankomende vrijdag 3:15. Het is altijd tijd voor mijn klassieker. Hier is Andy Borg en Arie Vitesse.

0: 55PLUS woonbewust. Voldoet uw huidige woonsituatie ook nog in de toekomst? Hebt u kans op voorrang? Zoekt u naar de juiste instanties of naar een nieuwe woning? Wij helpen u gratis. Kijk nu op woonadviseurutrecht.nl. Woonadviseurutrecht.nl.
1: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: Bingo FM met het Regio Nieuws.
3: Goedemiddag. In ruim 90 gemeenten gaan mensen vandaag op pad om het aantal dak- en thuislozen in kaart te brengen. Dat gebeurt niet alleen op straat, maar ook in buurthuizen, campings en op bijvoorbeeld scholen. Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de aard en omvang van de groep. Volgens deze onderzoeker van de Hogeschool Utrecht is aan veel organisaties gevraagd of ze mensen kennen die dak- of thuisloos zijn.
4: En dan niet alleen de situaties waar je vaak aan denkt, zoals mensen die verblijven in de opvang of op straat, maar juist ook mensen in minder zichtbare situaties van dakloosheid. Bijvoorbeeld bij familie en vrienden op de bank of noodgedwongen verblijven in een auto of op een camping.
3: Het onderzoek wordt gedaan samen met het Kansfonds. De 13-jarige Senna, die een paar dagen vermist was, is weer terecht. Het meisje was zondag voor het laatst gezien in de buurt van winkelcentrum Rokade in Utrecht. Senna was een dag eerder van huis in Den Bosch vertrokken. Volgens de politie is ze vanmorgen in goede gezondheid gevonden. Waar ze is geweest is niet bekendgemaakt. Utrecht heeft het kunstwerk van een slapende dakloze aangepast om overlast van fietsen te voorkomen. Te vaak werden fietsen geparkeerd in de gleuven van het kunstwerk, terwijl in dit stationsgebied geen fietsen mogen worden geparkeerd. De gemeente moest die regelmatig weghalen. Het kunstwerk symboliseert een dakloze waar mensen overheen kijken. De kunstenaar en de gemeente overleggen over een definitieve oplossing. Het spoor tussen Amsterdam en Utrecht gaat volgende week op de schop. En daarom rijden er van 18 tot en met 25 mei minder treinen of moeten mensen een stopbus nemen. Volgens ProRail zijn de werkzaamheden hard nodig doordat het spoor regelmatig verzakt. Ook worden seinen langs het spoor vervangen. Het weer, het is wisselvallig. Het wordt maximaal 13 graden. Vanavond kunnen er opnieuw buien vallen. Ook morgen regen met kans op onweer en hagel.
1: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
5: En dan nog even richting de fileinformatie. A1 Amsterdam richting Apeldoorn.

0: Dus Hoevelaken en Barneveld 4 kilometer. A2 Utrecht richting Amsterdam tussen Amsterdam Zuidoost en Knoopend Amstel 4 kilometer wederom. Dan de A2 Utrecht richting Zetelgebos tussen Culemborg en Waardenburg 7 kilometer. En de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Harmel en Houten, daar staat 10 kilometer. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten-Oost en de Meren 8 minuten vertraging. En de A12 Arnhem richting Utrecht tussen Knoopend Lunetten en Knoopend Oude Rijn 5 kilometer. Dan de A27 Almere richting Goijkum tussen Utrecht-Noord en Noorderloos 24 kilometer. Die staat ongeveer een half uur stil. En de A27 als laatste Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam 4 kilometer vertraging.
1: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

nu gezongen door zijn neef Pierre van Dam. We hadden het over Ik verscheurde je foto, een van de bekendste platen van Koos Alberts. En Pierre van Dam heeft er een hele gezellige versie van gemaakt. Inmiddels 6:05, welkom terug bij Op weg naar huis. Je bent weer volledig op de hoogte wat er is gebeurd in en rondom de stad Utrecht. En daarnaast hebben we nog eventjes de files nou letterlijk met je doorgenomen. Voor de tijd voor de man die meedeed aan het televisieprogramma De Bus en speciaal voor zijn Antoinette deze plaatszong. We hebben het over Job en jij bent de zon.

Charles de Huis en Kom Vlieg Met Me Mee. Gisteren sloot Kinepolis officieel de deuren van Bioscoop City aan de Voorstraat in Utrecht. Daarmee komt er een eind aan 90 jaar filmgeschiedenis. Het pand lijkt in handen te komen van een vastgoedeigenaar die het pand wil gaan opknappen. In ieder geval heeft hij wel de mededeling gehad dat hij er geen bioscoop meer van mag maken. Dat is namelijk een van de verkoopvoorwaarden die gesteld wordt. Nou ja, in ieder geval wil de vastgoedeigenaar het pand tot zijn recht laten komen en zorgen dat het weer volledig wordt opgeknapt. Maar volgens mij is dit bericht niet geheel officieel, dus ja, we gaan het een beetje voor je in de gaten houden. En als er meer over bekend is, dan hoor je dat zeker hier op Bingo FM. Wij gaan

uit de kroeg. Zit ondertussen een beetje te kijken naar de weersvoorspellingen voor de komende dagen. Als ik even kijk naar deze week, dan kan het hier en daar gaan regenen en komen de temperaturen niet boven de 15 graden. Maar als ik even kijk naar volgende week, dan gaan de temperaturen weer omhoog naar waardes tussen de 17 en de 20 graden. Het wordt weer een stukje warmer buiten en ook de regen lijkt een beetje te gaan verdwijnen. We gaan gezellige muziek draaien en dat doen wij met Roy Raymond en De Reiger.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De AIVD onderzoekt of er organisaties zitten achter de asielprotesten van de laatste tijd. Onder meer in Apeldoorn en Loosdrecht liepen die uit op geweld. Het lijkt erop dat bij die protesten niet alleen omwonenden betrokken waren. Asielminister Van der Brink zegt dat de AIVD kijkt naar de patronen in de protesten en wat daarachter zit. De Tweede Kamer wil niet dat de hypotheekrenteaftrek automatisch hoger wordt als de inkomstenbelasting volgend jaar stijgt. Regeringspartijen D66 en CDA stemden voor een motie daarover van GroenLinks-PvdA, waardoor die een meerderheid kreeg. Tot ergernis van de derde regeringspartij, de VVD. Die houdt vast aan de afspraak in het regeerakkoord dat er niet aan de aftrek wordt gemorreld. De politie nam vorig jaar bij minderjarigen 2300 verboden wapens in beslag, een recordaantal. Er waren bijna 1000 steekwapens bij en verder honderden vuurwapens. Niet normaal, zegt de verantwoordelijke politiefunctionaris Martin Sitalsing. Wapenbezit onder jongeren verdient volgens hem de volle aandacht. Premier Jette is tijdens een zwempartij op Bonaire ergens door geprikt. Hij kreeg een allergische reactie en moest naar het ziekenhuis. Waardoor hij is geprikt is niet bekend. Jette moest daardoor een afspraak op Bonaire afzeggen. Dick Advocaat gaat opnieuw als bondscoach de nationale voetbalploeg van Curaçao leiden, heeft voetbalbond FFK bevestigd. Het was een wens van de spelers en de sponsor. De bond hield eerder vast aan Fred Rutte, die Advocaat verving sinds eind februari. Maar Rutte trok zich gisteren terug. Advocaat wordt komende zomer de oudste WK-bondscoach ooit. Hij is 78. Het weer. Vanavond gaat het opnieuw regenen. Vannacht koelt het af naar 4 tot 7 graden. Morgen begint droog, later weer stevige buien. En het wordt dan zo'n 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: En dan nog even de situatie op de weg. A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Overlaken en Voorthuizen 7 minuten. A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Barneveld en Amersfoort West 20 minuten. A2 Utrecht richting Amsterdam tussen Apeldoorn en Knoopend Amstel 13 minuten vertraging. A2 Utrecht richting Zetelgebos tussen Knoopend Oude Rijn en Afrit Everdingen 6 minuten. A2 Utrecht richting Zetelgebos tussen Culemborg en Zaltbommel 8 minuten. Dan de A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Maarsen en de Leidse Rijn tunnel 20 minuten. En de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Woerden en de Meren 5 minuten vertraging. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Heimel en Kanalenland 5 minuten. En de A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten-Oost en Woerden 26 minuten. A12 Arnhem richting Utrecht tussen Knoopend-Lunetten en Knoopend-Oude Rijn 5 minuten. En de A27 Almere richting Goijkum tussen Utrecht-Noord en Nieuwegein 15 minuten vertraging. De A27 Utrecht richting Goijkum tussen Hagestein en Noorderloos 11 minuten. En de A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam 5 minuten vertraging. Als laatste de A28 Utrecht richting Zwolle. Tussen Amersfoort en Nijkerk, daar staat 5 kilometer vertraging.
0: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

Wat een heerlijk gezellige plaat. Welkom terug bij Op Weg naar Huis. We kijken zo nog even naar wat er is gebeurd in en rondom de stad Utrecht. Maar eerst even tijd voor een plaatje die oorspronkelijk van André Hazes senior is. Nu gezongen door zijn zoon André, die heeft hem al eerder een keer gecoverd. Maar een paar weken geleden kwam die opnieuw uit. André Hazes en De Nacht is Mijn Leven.

Silon. Dit was Vlinders. De Universiteit Utrecht verwacht woensdag na 5 uur 's middags weer te kunnen beginnen met het opnieuw opstarten van haar servers. Deze viel uit naar een brand in het datacentrum in Almere afgelopen donderdag. Volgens de universiteit krijgt het getroffen datacentrum woensdag rond het middaguur weer stroom. Sinds de brand kampen studenten en medewerkers met storingen in digitale systemen. Vrijdag bleef de universiteit daarom gesloten en maandag gingen de deuren weer open, al hadden ze wel wat problemen met de toegangssystemen. De universiteit waarschuwt dat de systemen tijdens het opstarten mogelijk niet stabiel zullen zijn en dat wel even kan duren voor alles weer op de rit is. Dus het is afwachten geblazen. Maar in ieder geval morgen rond 5 uur gaan de systemen weer opstarten en zal alles uiteindelijk weer moeten gaan werken. Wij gaan door met Dirk Mildijk en Jou Herken Ik met Gesloten Ogen.

Maak me nou niet gek, is de titel van deze plaat. Ik zou niet durven, ik kijk er al beter uit. Tot aan 6 uur is dit Op weg naar huis met Kevin Scholten. We kijken zo nog eventjes naar de situatie op de weg. En draaien mijn verdwaalde plaat, een Engelstalig nummer van een Nederlands artiestband of groep. Straks naar 6 uur tijd voor Mitchell Jansen in de muziekkelder. Hij is er tot en met 8 uur vanavond. En daarna tijd voor Bingo Non-Stop. En vanavond tussen 11 en 12 word je heerlijk ingestopt. En dat met Loris Nicolaas. Wij gaan muziek draaien uit 1993. En dat doen wij met Willeke Alberti en haar Omian.

0: werk van Senna Willems. Ze staat inmiddels hoog genomineerd in de top 40 samen met Donnie. Met Waar blijf je nou? Maar ik zal deze plaat daar even staan. Ik denk, die gaan we nog even draaien. Een hele mooie plaat. Ze kan fantastisch mooi zingen. En dat is eigenlijk ook bij de plaat waarmee ze ooit begon met Ik weet dat je bestaat. Ook een mooie plaat om binnenkort eens even te draaien hier op Bingo FM. Wij gaan richting de boodschappen en het regionale nieuws van 5:30. Daarna ben ik meteen bij je terug met de situatie op de weg. En kijken we nog even naar wat er is gebeurd in en rondom de stad Utrecht. Tot zo.
1: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
2: Bingo FM met het regio nieuws.
3: Het is onzeker of er voor 25.000 woningen die de komende jaren in de provincie Utrecht gebouwd gaan worden wel een normale stroomaansluiting mogelijk is. Dat staat in een brief van verantwoordelijk provinciebestuurder Huib van Essen. Het heeft alles te maken met de aansluitstop die vanaf 1 juli geldt. In het grootste deel van de provincie kunnen er vanaf die datum tijdelijk geen nieuwe aansluitingen meer komen op het elektriciteitsnetwerk, omdat het stroomnet vol zit. Er is te veel vraag naar elektriciteit en te weinig ruimte op het stroomnet. Er wordt onderzocht wat er wel mogelijk is, bijvoorbeeld door anders te bouwen, schrijft Van Essen. Verder wordt er gezocht naar andere oplossingen om de druk van het stroomnet te halen. En ook wil netbeheerder Stedin op 4 plekken in de provincie gasgeneratoren plaatsen. Peter Paul Wammes van bakkerij Wammes aan het Smaragdplein is overleden. Dat heeft zijn familie vandaag bekendgemaakt op sociale media. Wammes stond tientallen jaren samen met zijn zoon in de winkel. De Utrechtse bakkerij staat vooral bekend om zijn chipolata-taarten. Op Facebook reageren tientallen Utrechters verdrietig op het overlijden van Wammes. Het familiebedrijf bestaat al sinds 1942. De winkel zat jarenlang aan de Lange Jansstraat in de binnenstad, maar verhuisde enkele jaren geleden naar het Smaragdplein in Hoograven. Sylvia Smit wordt komend seizoen de trainer van de FC Utrecht Vrouwen. Ze is de opvolger van Linda Helbling, die naar PSV overstapt. Smit is nu nog trainer van Jong FC Utrecht Vrouwen. Daar kent ze een succesvol seizoen. Met een kampioenschap van de tweede divisie en de daarbij behorende promotie naar de eerste divisie. Smit tekent een contract voor 1 seizoen. En wie een lang weekend weggaat met hemelvaart moet de verkeersinformatie goed in de gaten houden. Het kan morgenavond namelijk al een extra drukke spits worden, volgens Rijkswaterstaat en de ANWB. Veel mensen gaan een paar dagen weg met hemelvaart. Maar ook door dagjes mensen die naar attractieparken en outletcentra gaan, kan het drukker worden op de weg. De meeste vertraging in onze provincie wordt verwacht op de A2 en de A27 richting het zuiden. Het weer. Vanavond vallen er opnieuw buien. In de nacht is het droog, maar morgen is er ook weer kans op regen. Mogelijk ook met onweer en hagel bij maximaal 13 graden.
1: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
2: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

12 minuten over half 6. Dit was Paul van Leeuw en Vlieg met me mee naar de regenboog. Het laatste half uur van vandaag is ingegaan. En we gaan zo nog even kijken naar wat er is gebeurd in en rondom de stad Utrecht. Maar eerst even tijd voor Jeff

organiseert volgende week dinsdag een extra bewonersavond over de komst van een islamitische middelbare school in Overvecht. De aanleiding zijn de vele vragen en zorgen van bewoners over het plan. Op het terrein van zorgcentrum Karijn Roosendaal aan de Indersdreef. Daar moeten eind 2028 een school, sporthal, woningen en een buurtvoorziening komen. De school wordt het Almanen College dat nu tijdelijk in Pelsweert zit. Het wordt de eerste school in Overvecht met MAVO, HAVO en VWO onderwijs. Tijdens de bijeenkomst gaan de wethouders en de directeur in gesprek met bewoners over de plannen. En daarmee zal meer duidelijkheid worden gecreëerd. Dus ja, dat over de school. We gaan door met de muziek en dat doen wij met Wolter Kroes en Route Soleil.

0: 6 uur krijgen ze ook zeker van Michel Jansen. Maar we gaan er nog even doorheen. A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Voorthuizen 8 minuten. Dan de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Amersfoort West en naar de vesting 58 minuten door een ongeluk. En de linkerrijstrook die is dicht. A2 Utrecht richting Sint-Helgebos. Tussen Culemborg en Zaltbommel 11 minuten. En de A2 Amsterdam richting Utrecht. Tussen Maars en de Leidsterrein-tunnel 7 minuten. A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Heimelen en Kanalenland 21 minuten. En de A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Bunnik en Knoop het Oude Rijn 7 minuten. A12 Utrecht richting Den Haag tussen Nieuwegein en Woerden 14 minuten. En de A12 Arnhem richting Utrecht tussen Knopen Dunette en Knopen Oude Rijn 5 minuten vertraging. A27 Utrecht richting Almere tussen Bilthoven en Huizen 10 minuten. En de A27 Almere richting Goijkum tussen Bilthoven en Knopen Dunette 6 minuten vertraging. Er staat een kapotte vrachtauto en de rechterrijstrook is daardoor dicht. A27 Utrecht richting Goijkum tussen Knopen Teverdingen en Noorderloos 15 minuten. Sorry. En de A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam 13 minuten vertraging. Als laatste de A28 Amersfoort richting Utrecht tussen Leusden-Zuid en Knoopend Rijnsweert. Daar staat 5 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht en dat door een spoedreparatie. Tot zover de fileinformatie.
1: Tot 6 uur op weg naar huis met Kevin.

moet eerlijk zeggen dat ik liever de live versie hoor. Maar dit is het origineel van Jeroen van der Boom. En werd de tijd maar teruggedraaid. Tot zover op weg naar huis. Wij gaan overschakelen naar de studio in Utrecht. Daar zit Michel Jansen. Hij presenteert zo tussen 6 en 8 de Muziekkelder. En ik ben er morgen weer tussen 4 en 6 met een nieuwe ronde van op weg naar huis. Ik laat

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De AIVD onderzoekt of er organisaties zitten achter de asielprotesten van de laatste tijd. Onder meer... Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De AIVD onderzoekt of er organisaties zitten achter de asielprotesten van de laatste tijd. Onder meer in Apeldoorn en Loosdrecht liepen die uit op geweld, mogelijk omdat er niet alleen omwonenden bij betrokken waren. Asielminister Van der Brink zegt dat de AIVD kijkt naar de patronen in de protesten en wat daarachter zit. In Loosdrecht is vandaag de eerste groep asielzoekers aangekomen. De autoriteiten zijn voorbereid op eventuele rellen. De Europese Commissie wil dat er één website komt voor het boeken van Europese treinreizen. Daarin moeten alle aanbieders zichtbaar zijn. Nu moeten reizigers nog flink puzzelen om de juiste tickets bij de verschillende aanbieders te vinden. Straks zouden reizigers één ticket moeten krijgen voor de hele reis, waarbij ze ook compensatie krijgen als ze door vertraging een aansluiting missen. Polen gaat homohuwelijken uit andere EU-landen alsnog erkennen. In het overwegend katholieke land kunnen homo's niet trouwen en werden ook buitenlandse verbintenissen afgekeurd. Maar het Europese Hof van Justitie bepaalde, net als de hoogste Poolse rechter, dat alle EU-huwelijken gerespecteerd moeten worden. Premier Tusk geeft daar nu gehoor aan. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer wil Kanye West niet in Nederland hebben. De rapper is volgende maand 2 keer geboekt in de Gelredome in Arnhem. De ChristenUnie en de VVD hadden een motie ingediend om hem te weigeren vanwege antisemitische uitspraken. Om die reden mocht Kanye West ook het Verenigd Koninkrijk niet in. Premier Jette is tijdens een zwempartij op Bonaire geprikt door een kwal. Hij kreeg een allergische reactie en moest naar het ziekenhuis. Jette moest enkele afspraken op Bonaire afzeggen. En ook op Aruba, zijn volgende stop, is zijn programma aangepast. Het weer. Vanavond gaat het regenen. Vannacht koelt het af naar 4 tot 7 graden. Morgen begint droog, later stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Muziekkelder met Mitchell Jansen.

0: Ze doen een grappie met hun sappie of een sappie met hun grappie. Het is net hoe je het bekijkt. Terwijl onze verkeersinformatie zelf nog even wat file heeft voordat het opstart, beginnen we alvast aan de show. Goedenavond, het is 4:04 op deze dinsdag 12 mei. Ja, toch wel een beetje een, wat zou ik zeggen, eerlijk... Een beetje een sombere dinsdag, toch? Als ik zo naar buiten kijk. De afgelopen week, als ik hier in de studio zat, dan kwam de zon met heel veel plezier naar binnen stralen. Maar helaas, op deze mooie dinsdag 12 mei mag dat niet gebeuren. Dus mocht je een paraplu nog niet bij je hebben en ga je zo meteen nog even de deur uit, dan raad ik je aan om die bij de voordeur te zetten. Verder deze show, we gaan heerlijke muziek draaien. We gaan zo meteen eens kijken of we nog eens wat contact kunnen leggen met onze eigen muziekkelder hier tijdens de muziekkelder. De samenwerking gaan we opzoeken natuurlijk en een hoop nieuwe muziek. Ik ben vooral benieuwd wat jij de afgelopen week hebt gedaan, het afgelopen weekend, maar ook de afgelopen dagen. Of misschien wel van plan bent, aangezien Hemelvaart voor de deur staat. Ja, als je na morgen klaar bent, dan heb je in principe een kleine, hele korte vakantie, als het mee zit. Nou, laat dus vooral even van je horen, het kan via 0909-321-2211, 0909-321-2211. Kies je even voor optie 2, kan je de shoutbox inspreken. Hoor je jezelf terug op de radio? Nou, gebeurt dat laatste nou niet? Zeg er dan even bij dat je het niet op de radio wilt horen, dan regel ik dat. Optie 1 ligt voor vanavond even eruit, dus kies vooral optie 2. Mocht je de Bingo FM app op je telefoon hebben, kan je daar ook van je laten horen. Rechtsbovenin kan je een verzoekplaatje aanvragen en anders mag je gewoon mailen. Mitchell@bingofm.nl. Ja, normaliter zou ik zeggen, je mag ook mijn Tinder profiel gebruiken, maar goed, die zit alweer anderhalve maand dicht. Dus ja, dat zit erop. Goedenavond.
1: Oké. 0:30 is mijn uur.
0: Zeker.
1: Van lunetten tot overvecht.
0: Af en toe een beetje ver weg.
1: Gracht of Wijkzee. En als ik bovenop de domste kijk ik even naar...
0: Zo, dat is hoog.
1: Voetbal in de gal gewaard. Daarna start je, we gaan van de kaart. Je hoort het wel, ik ga nooit meer weg.

prachtige plaat in 2026 van Fleur. Je hoort hem hier tijdens de Muziekkelder. Ja, helaas, de file-informatie die is een eigen file kwijt. Dus we moeten er toch weer wat mee gaan doen. Er zijn momenteel veel files. Ze worden wel al wat korter. Er zijn wel nog een kleine 10 bijzonderheden... met een totale lengte van 48 kilometer en een vertraging van 92 minuten. De A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen knooppunt Eemnes en Baarn... 2 kilometer, 1 minuut door een ongeluk. De A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Baarn en Blaricum... 6 kilometer, 15 minuten. De A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten Oost en De Meern... 7 kilometer, 14 minuten. De A12 Arnhem richting Utrecht tussen knooppunt Lunette en knooppunt Oude Rijn 4 kilometer 8 minuten. De A27 Utrecht richting Almere tussen Bilthoven en Eemnes 7 kilometer 7 minuten. De A27 Almere richting Gorkum tussen Bilthoven en knooppunt Lunette 4 kilometer 7 minuten. Reden kapotte vrachtauto, de rechte rijstrook is dicht. De A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam 9 kilometer 13 minuten. De A28 Amersfoort richting Utrecht tussen Afrit en Dolder en knooppunt Rijnsweerd 4 kilometer 7 minuten. De N226 Amersfoort richting Leersum tussen Leusden-Zuid en Woudenberg 3 kilometer 5 minuten. De laatste voor nu, N233 Veenendaal richting Kesteren tussen Veenendaal en Renen 2 kilometer 15 minuten. Ja, mocht je er ergens in staan, dan wens ik je heel veel sterkte. Gelukkig zijn wij tot 8 uur bij je met de heerlijkste Nederlandstalige muziek en verdragen we een beetje de pijn. We zitten

0: niet echt van de spa goud. Een spaatje blauw kan dan wel, hoor. En anders maken we het nog wel wat sterker. De Sweets, spaatje goud. Je hoort hem hier bij Bingo FM. Ja, en onze vriendin van de show, tenminste mijn vriendin van de show, Frey, is er ook weer. En ze heeft wat tuffen zeggen
1: dus
0: tegen je.
1: Maar weer dat je dankbaar moet zijn voor de kleine dingen in het leven. Want ook al smaakt je biertje nog zo gek, kan je maar beter opdrinken. Want voor je het weet, staat Gerard Joling je op je bek.
0: Ja, best wel heftig. Nou, en wie het kleine niet eert, is het grote niet Geert, zullen we maar zeggen. Dit is Gerard Joling met zijn nieuwe plaat, Niet voor één keer.

0: Denk niet voor één keer. Ja, wat een feest. Als het dinsdagmiddag is geweest, stuurt Stijn. Ja, Stijn vroeg ook even mij, Mitchell, zou jij de files van België ook even kunnen oplezen? Ik vind het wel erg prettig hoe je het doet. Nou Stijn, ik heb echt een pesthekel aan die files. Dus ik wens jou heel veel sterkte daar in België. Want je stuurt ook een foto erbij dat je op de snelweg stilstaat. Ja, dan sta je daar sowieso al snel, hè, al die wegen in België. Goed, je weet alles van als Belg zijnde. Hartstikke leuk dat je erbij bent in ieder geval. Momenteel is Justin de Wild aardig aan de weg aan het timmeren. Nadat hij op 15 Koningsdag heeft gestaan met een optreden, ja, werd hij eigenlijk steeds en steeds bekender. Hij is heerlijk aan de weg aan het timmeren. Ik zat net even een klein stukje te luisteren, want ja, in het begin kwam hij bij mij nogal eens langs. En toen kwam ik dit stukje uit, nou, wat is het, 27 mei 2018. 2018, mensen, 2018. Ik denk, zeg het er nog maar even bij. Ja, tegen. En ja, eigenlijk zijn stem, maar ook mijn stem. Jeetje. Even zoeken hoor. Even kijken.
1: Kaatsen tegen Oranje.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
2: Wat de connecties heb jij, jongen.
1: Ja, dat is allemaal vanuit de studio geregeld. En hij zei, ja, het beste kan je die dan... Het beste kan je die, die gebruiken.
3: Maar ja, nou heb ik natuurlijk ook Justin.
0: Ja, Justin de Wild. Ja, hij heeft in 2018 heel wat jaartjes jonger. Gelukkig is zijn stem nu veranderd. Heeft hij een prachtige plaat en wij gaan hem vandaag even draaien. Dit is Justin de Wild met Cheerio.
1: Ik ben Justin de Wild en ook mijn muziek hoor je in de uitzending van Mitchell Jansen bij Bingo FM.

Justin de Wild met Cheerio. Ondertussen de meest bekende Veenendaler die er rondloopt. Je hoort hem hier op deze dinsdag 12 mei tijdens de Muziekkelder. Terwijl we langzaamaan al richting een samenwerking gaan. Een samenwerking van Gordon en Replay met Me Lobby You. Ik draai hem zo meteen. Net als Kraantje Papi met Getaway. Ja, twee plaatjes die zomaar in de playlist staan. En nou, heel eerlijk, die samenwerking van Gordon en Replay, daar had ik niet snel zien aankomen. Dus daar keek ik wel naar uit. Moeten trouwens nog even de groetjes doen in Nieuwegein. Daar klinken wij ondertussen in het tankstation ook vrolijk mee. Mevrouw van Pomp 3,

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Het is onzeker of er voor 25.000 woningen die de komende jaren in de provincie Utrecht gebouwd gaan worden wel een normale stroomaansluiting mogelijk is. Dat staat in een brief van verantwoordelijk provinciebestuurder Huib van Essen. Het heeft alles te maken met de aansluitstop die vanaf 1 juli geldt. In het grootste deel van de provincie kunnen er vanaf die datum tijdelijk geen nieuwe aansluitingen meer komen op het elektriciteitsnetwerk omdat het stroomnet vol zit. Er is te veel vraag naar elektriciteit en te weinig ruimte op het stroomnet. Er wordt onderzocht wat er wel mogelijk is, bijvoorbeeld door anders te bouwen, schrijft Van Essen. Verder wordt er gezocht naar andere oplossingen om de druk van het stroomnet te halen. En ook wil netbeheerder Stedin op 4 plekken in de provincie gasgeneratoren plaatsen. Peter Paul Wammes van bakkerij Wammes aan het Smaragdplein is overleden. Dat heeft zijn familie vandaag bekendgemaakt op sociale media. Wammes stond tientallen jaren samen met zijn zoon in de winkel. De Utrechtse bakkerij staat vooral bekend om zijn chipolata-taarten. Op Facebook reageren tientallen Utrechters verdrietig op het overlijden van Wammes. Het familiebedrijf bestaat al sinds 1942. De winkel zat jarenlang aan de Lange Jansstraat in de binnenstad, maar verhuisde enkele jaren geleden naar het Smaragdplein in Hoograven. Sylvia Smit wordt komend seizoen de trainer van de FC Utrecht Vrouwen. Ze is de opvolger van Linda Helbling, die naar PSV overstapt. Smit is nu nog trainer van Jong FC Utrecht Vrouwen. Daar kent ze een succesvol seizoen. Met een kampioenschap van de tweede divisie en een daarbij behorende promotie naar de eerste divisie. Smit tekent een contract voor 1 seizoen. En wie een lang weekend weggaat met hemelvaart moet de verkeersinformatie goed in de gaten houden. Het kan morgenavond namelijk al een extra drukke spits worden, volgens Rijkswaterstaat en de ANWB. Veel mensen gaan een paar dagen weg met hemelvaart. Maar ook door dagjes mensen die naar attractieparken en outletcentra gaan, kan het drukker worden op de weg. De meeste vertraging in onze provincie wordt verwacht op de A2 en de A27 richting het zuiden. Het weer. Vanavond vallen er opnieuw buien. In de nacht is het droog, maar morgen is er ook weer kans op regen. Mogelijk ook met onweer en hagel bij maximaal 13 graden.
0: De muziekkelder met Mitchell Jansen.

Ja. Klopt wel. Ja, dat is altijd een mooie verplichting hoor. Tineke Schouten met vakantie is niet alles, een plaatje uit 1984 alweer. Je krijgt van mij nog even wat verkeersinformatie. Momenteel is er nog één melding in onze regio. Dat is de A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Culemborg en Knopendel. 6 kilometer, 16 minuten. Mocht je erin staan, ja, heel veel sterkte en zit de 16 minuten nog even uit. De 16 minuten, die kan ik je in ieder geval wel volbrengen met de heerlijkste Nederlandstalige muziek. Onder andere Roxy Dekker komt zometeen nog voorbij. Eerst even een mooi plaatje van Miss Montreal. Wat kan ze zingen en wat heeft ze een stem en wat heeft ze een geluid? Dit is Schuilen.

Miss Montreal met Schuilen. Wat een prachtige plaat. Ik zou willen zeggen, als je Spotify hebt, voeg het dan even toe aan je playlist. En je liked songs, maar ja, helaas, Spotify heeft storing. Net als DigiD trouwens en Rampido, oftewel Odido, ligt er ondertussen ook alweer uit voor de 6000ste keer de afgelopen week. En dan is de week pas net begonnen, hè? We zijn pas op dag 2. De klok tikt langzaam richting 7:15. We gaan naar een plaatje uit 2001. Dit is Volumia met Eeuwig zou tekort zijn.

0: Eeuwig zou tekort zijn, een prachtige plaat uit 2001 voor Lumia. Je hoort hem hier tijdens de muziek, Alder. We gaan verder met een verzoekje. Miranda van Hal, die heeft namelijk een mailtje gestuurd. Die schrijft, hallo die vrolijke Mitchell. Nou, kijk, dat horen we graag. Zou je iets leuks van Bert-Jan kunnen draaien? Voor jou en die Pebbles natuurlijk. En iedereen die meeluistert. Groetjes, Miranda. Nou, dat gaan we doen. Ik kreeg van de week nog achter hem in Overvecht. Even naar elkaar gezwaaid. Hartstikke leuk. Dit is Nu weet ik wat liefde is.
1: Ik weet niet of ik dit aan kan. Dit eens mijn leven te veranderen.

Het Jor en Emma Heesters met Rendezvous hier bij de Muziekkelder. We gaan alweer langzaamaan richting het tweede uur. Oftewel, we gaan ook weer langzaamaan richting het NOS-journaal. Het NOS-journaal van 8 uur ga je zo meteen van me krijgen. Wil je zo meteen nog een plaatje horen, dan kan dat natuurlijk. 09093212211. Kies je wel even optie 2. Spreek je de shoutbox in. Dan hoor je jezelf ook nog eens terug op de radio. Je kan het natuurlijk doen via onze website www.bingofm.nl. Of even die Bingo FM app gebruiken op je telefoon. Als je die nog niet hebt, installeer hem dan even. Klein voordeel wat je er gelijk bij krijgt, is dat je altijd en overal het regennieuws kan luisteren, maar ook kan lezen. Nou, wat wil je nou nog meer, toch? Alles in één app. Hartstikke fijn. Ja, wie dat ook deed, de gebruikmaker van onze Bingo FM website, dat is René Rijnbergen. Hij wil graag voor zijn topper, Marianne, wil hij een plaatje aanvragen. Nou, dat plaatje gaan we draaien voor je, René. En natuurlijk voor Marianne. Na het nieuws zometeen een plaatje van, wat was het? Jeffrey Tanis uit mijn hoofd. Ik heb hem klaarstaan, hoor. Jazeker. Eerst even dit verzoekje. Een mooi plaatje, een gevoelig plaatje. Voor mij een iets dieptevol plaatje met heel veel gevoel. Dus ik zet hem heel even uit, maar wel speciaal voor jullie. Dit is Wesley Bronkhorst. Trots op jou.

0: grote zonwering van de kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de kroon.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Zonwering met snelle levertijden? Koop je gewoon bij de kroon.
3: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 100. Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Loosdrecht zijn tientallen mensen aan het demonstreren tegen de tijdelijke asielopvang in het oude gemeentehuis. Vandaag kwamen daar de eerste asielzoekers aan. Het is al weken onrustig in de gemeente. Protesten tegen het AZC liepen meerdere keren uit op rellen. De AIVD onderzoekt nu of daar organisaties achter zaten, zegt asielminister Van der Brink.
5: Bij deze schaal wordt er natuurlijk gewoon gezocht van welke patronen zijn er en wat zit daarachter. En dat is ook een taak die de diensten hebben, waaronder de AIVD. En ja, dat is alles wat ik erover kan zeggen.
4: Het gebruik van nulurencontracten wordt aan banden gelegd. Straks mogen die alleen nog worden aangeboden aan scholieren, studenten en AOW'ers. Dat staat in een wet die meer zekerheid moet bieden voor flexwerkers, waar de Tweede Kamer mee heeft ingestemd. In de wet staat ook dat uitzendkrachten recht krijgen op dezelfde arbeidsvoorwaarden als reguliere werknemers. De Eerste Kamer moet nog wel over de wet stemmen. Nederland heeft de meeste flexwerkers in de EU, namelijk 35%. In Brunsum zijn twee Duitse NAVO-militairen aangevallen. Het gebeurde gisteren buiten het oefenterrein van Defensie in de gemeente. De militairen liepen op straat en werden door een onbekend aantal personen belaagd. Volgens het Duitse persbureau DPA riepen de daders leuzen tegen de NAVO. De politie meldt dat een militair zich heeft laten nakijken door een arts. De ander zou niet gewond zijn geraakt. Sinds de oorlog met Iran is het leven in de Verenigde Staten flink duurder geworden. In april kwam de inflatie uit op 3,8%. Vooral energie en brandstoffen zijn duurder geworden. Deskundigen zeggen dat de inflatie een rem op de economie is, omdat de prijzen sneller stijgen dan de salarissen. President Trump beloofde bij zijn aantreden juist iets te doen aan de prijsstijgingen die volgens hem door zijn voorganger Biden waren veroorzaakt. Het weer. Vanuit het westen regen. Het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De Muziekkelder met Mitchell Jansen.

Zo, sorry Gina. Je hoort hem hier op deze mooie dinsdagavond op Bingo FM. We gaan snel verder met een plaatje van Thijs Boontjes. Dit is Vrouw van de Dominee. Zometeen Charlotte en Mucho. Gloria.

0: Charlotte en Mucho met Jij weet toch wel wat liefde is. Hier in de tweede uur van de Muziekhelden. Ik heb een blaadje klaarstaan van André Hazes. Dit is De nacht is mijn leven.
1: Als het nacht

Mike Petersen met Dat Doe Jij. Daarvoor Mo met Blijven Rijden. We gaan alweer langzaamaan richting het regennieuws. Het regennieuws van 19:30. Doen we eerst nog even met wat leuke muziek. Zometeen nog een extra plaatje van Replay. Maar eerst de kast.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Het is onzeker of er voor 25.000 woningen die de komende jaren in de provincie Utrecht gebouwd gaan worden wel een normale stroomaansluiting mogelijk is. Dat staat in een brief van verantwoordelijk provinciebestuurder Huib van Essen. Het heeft alles te maken met de aansluitstop die vanaf 1 juli geldt. In het grootste deel van de provincie kunnen er vanaf die datum tijdelijk geen nieuwe aansluitingen meer komen op het elektriciteitsnetwerk omdat het stroomnet vol zit. Er is te veel vraag naar elektriciteit en te weinig ruimte op het stroomnet. Er wordt onderzocht wat er wel mogelijk is, bijvoorbeeld door anders te bouwen, schrijft Van Essen. Verder wordt er gezocht naar andere oplossingen om de druk van het stroomnet te halen. En ook wil netbeheerder Stedin op 4 plekken in de provincie gasgeneratoren plaatsen. Peter Paul Wammes van Bakkerij

0: Wammes aan het Smaragdplein is overleden. Dat heeft zijn familie vandaag bekendgemaakt op sociale media. Wammes stond tientallen jaren samen met zijn zoon in de winkel. De Utrechtse bakkerij staat vooral bekend om zijn chipolata-taarten. Op Facebook reageren tientallen Utrechters verdrietig op het overlijden van Wammes. Het familiebedrijf bestaat al sinds 1942. De winkel zat jarenlang aan de Lange Jansstraat in de binnenstad, maar verhuisde enkele jaren geleden naar het Smaragdplein in Hoograven. Sylvia Smit wordt komend seizoen de trainer van de FC Utrecht Vrouwen. Ze is de opvolger van Linda Helbling, die naar PSV overstapt. Smit is nu nog trainer van Jong FC Utrecht Vrouwen. Daar kent ze een succesvol seizoen. Met een kampioenschap van de tweede divisie en de daarbij behorende promotie naar de eerste divisie. Smit tekent een contract voor 1 seizoen. En wie een lang weekend weggaat met Hemelvaart moet de verkeersinformatie goed in de gaten houden. Het kan morgenavond namelijk al een extra drukke spits worden, volgens Rijkswaterstaat en de ANWB. Veel mensen gaan een paar dagen weg met Hemelvaart, maar ook door dagjes mensen die naar attractieparken en outletcentra gaan, kan het drukker worden op de weg. De meeste vertraging in onze provincie wordt verwacht op de A2 en de A27 richting het zuiden. Het weer. Vanavond vallen er opnieuw buien. In de nacht is het droog, maar morgen is er ook weer kans op regen. Mogelijk ook met onweer en hagel bij maximaal 13 graden.
1: De Muziekkelder met Mitchell Jansen.

van de straten. Met alleen de maan als zijn kompas. Niemand die hem ziet de weg verlaten. Lang geleden dat hij echt

Utrechtse artiesten, ondanks dat je er ondertussen een klein beetje een buitenlander mag noemen met hoeveel zij in het buitenland is. Wel voor allemaal leuke klussen, dus ik gun het er ook van harte. Laura Heijgen met In een Seconde. Even richting mijn favoriete artiesten, zo rond 7:45. Dit zijn Akda en de Munnik, jaren ver van hier.

0: niets.
1: De Lana Dunker met Alles of Niets. We gaan verder met een plaatje van Frank van Etten. Niet bang voor de duivel.
2: Ik maak me niet druk als het gaat om verhalen. Het leven gaat gepaard.

De tijd zit er helaas alweer op. Ik ga jou een hele mooie, fijne dinsdagavond wensen. Spreek je graag volgende week hier weer op de radio. Ik sluit af met een mooi plaatje van Mick Herron. Dit is Jij gaat mijn liefde missen.

Luister, lieverd. Er is niemand die doet wat ik deed. En er is echt niemand die weet wat ik weet. En lieve schat, jij weet dat ook. Beter ga je het echt niet vinden.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het politieonderzoek in Sierra Leone naar de crimineel Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos, is afgerond. Dat heeft minister Van Weel gehoord van zijn ambtgenoot in Sierra Leone. Ze spraken elkaar bij de VN in Genève. Of de crimineel nu wordt opgepakt is onduidelijk. Leidekkers zou in Sierra Leone een relatie hebben met de dochter van de president. In Caribisch Nederland zijn nauwelijks noodvoorraden, zegt de Algemene Rekenkamer. Nederland moet van de EU voorraden aanhouden voor het geval er een ramp is. Maar op de Nederlandse eilanden zijn die voorraden er niet en is de situatie kwetsbaar, zegt de Rekenkamer. De kwetsbaarheid heeft te maken met hoe het drinkwater wordt geproduceerd, zegt correspondent Dick Draaier.
2: Dat wordt grotendeels geproduceerd uit zeewater via ontsilting. En ja, daar heb je elektriciteit en brandstof nodig. En precies daar, bij die brandstofvoorraden, zit volgens de Rekenkamer het grote risico.
1: Zo heeft Saba bij een ramp maar voor één dag drinkwater. Bij de oorlog in het Midden-Oosten hebben niet alleen de Amerikanen en Israël luchtaanvallen uitgevoerd op Iran, maar de Verenigde Arabische Emiraten ook. De Wall Street Journal heeft dat gehoord van verschillende anonieme bronnen. Tot nu toe waren er alleen geruchten dat de Emiraten ook actief aanvallen uitvoerden. In Hengelo wordt vanavond een voetbalwedstrijd gespeeld van minder dan een minuut. 3 weken geleden stond er bij een amateurwedstrijd een speler op het veld die een rode kaart had gekregen. ATC 65 uit Hengelo kreeg voor elkaar dat de laatste seconden worden overgespeeld. Tegenstander WVF uit Zwolle vindt het onzinnig.
3: Het kost natuurlijk ontzettend veel tijd, het kost de hele avond, het kost geld. Sportief gezien is het... Het is een trainingsavond normaal gesproken voor onze selectie. Dus het is allemaal niet denderend, nee.
1: De wedstrijd begint en eindigt over een half uur. Het weer, vanuit het westen regen, het koelt vannacht af tot 1 graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Het is onzeker of er voor 25.000 woningen die de komende jaren in de provincie Utrecht gebouwd gaan worden wel een normale stroomaansluiting mogelijk is. Dat staat in een brief van verantwoordelijk provinciebestuurder Huib van Essen. Het heeft alles te maken met de aansluitstop die vanaf 1 juli geldt. In het grootste deel van de provincie kunnen er vanaf die datum tijdelijk geen nieuwe aansluitingen meer komen op het elektriciteitsnetwerk omdat het stroomnet vol zit. Er is te veel vraag naar elektriciteit en te weinig ruimte op het stroomnet. Er wordt onderzocht wat er wel mogelijk is, bijvoorbeeld door anders te bouwen, schrijft Van Essen. Verder wordt er gezocht naar andere oplossingen om de druk van het stroomnet te halen. En ook wil netbeheerder Stedin op 4 plekken in de provincie gasgeneratoren plaatsen. Peter Paul Wammes van bakkerij Wammes aan het Smaragdplein is overleden. Dat heeft zijn familie vandaag bekendgemaakt op sociale media. Wammes stond tientallen jaren samen met zijn zoon in de winkel. De Utrechtse bakkerij staat vooral bekend om zijn chipolata-taarten. Op Facebook reageren tientallen Utrechters verdrietig op het overlijden van Wammes. Het familiebedrijf bestaat al sinds 1942. De winkel zat jarenlang aan de Lange Jansstraat in de binnenstad, maar verhuisde enkele jaren geleden naar het Smaragdplein in Hoograven. Sylvia Smit wordt komend seizoen de trainer van de FC Utrecht Vrouwen. Ze is de opvolger van Linda Helbling, die naar PSV overstapt. Smit is nu nog trainer van Jong FC Utrecht Vrouwen. Daar kent ze een succesvol seizoen. Met een kampioenschap van de tweede divisie en de daarbij behorende promotie naar de eerste divisie. Smit tekent een contract voor 1 seizoen.

0: mogelijk ook met onweer en hagel bij maximaal 13 graden.
1: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Brunssum zijn twee Duitse NAVO-militairen aangevallen. Het gebeurde gisteren buiten het oefenterrein van Defensie in de gemeente. De militairen liepen op straat en werden door een onbekend aantal personen belaagd. Volgens het Duitse persbureau DPA riepen de daders leuzen tegen de NAVO. De politie meldt dat één militair zich heeft laten nakijken door een arts. De ander zou niet gewond zijn geraakt. Telecombedrijf Odido betuigt spijt voor de grote computerhack van begin dit jaar. Het bedrijf had klanten eerder en beter moeten informeren, zeggen ze nu. Tech-redacteur Stan Hulsen.
2: In het begin werd er wel een mail gestuurd naar klanten, een soort algemene mail met dit is er misschien van jou gelekt. Maar ze zeggen nu eigenlijk achteraf gezien hadden we misschien tussendoor wat vaker een bericht moeten sturen of een nieuwsbrief moeten uitzenden. Ook als we dingen niet wisten, dat we bijvoorbeeld nog met onderzoek bezig waren of dat we niet dingen konden bevestigen.
1: Odido werd in februari gehackt. Daarbij werden de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen en gepubliceerd omdat het bedrijf geen losgeld betaalde. In de Verenigde Staten is het leven flink duurder geworden sinds de oorlog met Iran. In april kwam de inflatie uit op 3,8%. Dat is het hoogste cijfer in bijna 3 jaar tijd. Vooral de brandstofprijzen gingen sterk omhoog. De benzineprijs was vorige maand 28% hoger vergeleken met een jaar eerder. Polen gaat homohuwelijken uit andere EU-landen alsnog erkennen. In het overwegend katholieke land kunnen homo's niet trouwen en werden ook buitenlandse verbintenissen afgekeurd. Maar het Europese Hof van Justitie bepaalde, net als de hoogste Poolse rechter, dat alle EU-huwelijken gerespecteerd moeten worden. Premier Tusk geeft daar nu gehoor aan. Het weer. Vanuit het westen regen. Het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Het is onzeker of er voor 25.000 woningen die de komende jaren in de provincie Utrecht gebouwd gaan worden wel een normale stroomaansluiting mogelijk is. Dat staat in een brief van verantwoordelijk provinciebestuurder Huib van Essen. Het heeft alles te maken met de aansluitstop die vanaf 1 juli geldt. In het grootste deel van de provincie kunnen er vanaf die datum tijdelijk geen nieuwe aansluitingen meer komen op het elektriciteitsnetwerk omdat het stroomnet vol zit. Er is te veel vraag naar elektriciteit en te weinig ruimte op het stroomnet. Er wordt onderzocht wat er wel mogelijk is, bijvoorbeeld door anders te bouwen, schrijft Van Essen. Verder wordt er gezocht naar andere oplossingen om de druk van het stroomnet te halen. En ook wil netbeheerder Stedin op 4 plekken in de provincie gasgeneratoren plaatsen. Peter Paul Wammes van bakkerij Wammes aan het Smaragdplein is overleden. Dat heeft zijn familie vandaag bekendgemaakt op sociale media. Wammes stond tientallen jaren samen met zijn zoon in de winkel. De Utrechtse bakkerij staat vooral bekend om zijn chipolata-taarten. Op Facebook reageren tientallen Utrechters verdrietig op het overlijden van Wammes. Het familiebedrijf bestaat al sinds 1942. De winkel zat jarenlang aan de Lange Jansstraat in de binnenstad, maar verhuisde enkele jaren geleden naar het Smaragdplein in Hoograven. Sylvia Smit wordt komend seizoen de trainer van de FC Utrecht Vrouwen. Ze is de opvolger van Linda Helbling, die naar PSV overstapt. Smit is nu nog trainer van Jong FC Utrecht Vrouwen. Daar kent ze een succesvol seizoen. Met een kampioenschap van de tweede divisie en de daarbij behorende promotie naar de eerste divisie. Smit tekent een contract voor 1 seizoen. En wie een lang weekend weggaat met hemelvaart moet de verkeersinformatie goed in de gaten houden. Het kan morgenavond namelijk al een extra drukke spits worden, volgens Rijkswaterstaat en de ANWB. Veel mensen gaan een paar dagen weg met hemelvaart, maar ook door dagjes mensen die naar attractieparken en outletcentra gaan, kan het drukker worden op de weg. De meeste vertraging in onze provincie wordt verwacht op de A2.

0: en de A27 richting het zuiden. Het weer. Vanavond vallen er opnieuw buien. In de nacht is het droog, maar morgen is er ook weer kans op regen. Mogelijk ook met onweer en hagel bij maximaal 13 graden.
1: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Loosdrecht is de mobiele eenheid ingezet bij een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Tegenstanders van de opvang stonden daar vanavond te demonstreren, zegt deze verslaggever van de Omroep NH.
2: Het begon als een demonstratie. Vervolgens werden er allerlei fakkels en zwaar vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid. Dus er ontstond best wel een grote brand voor het gemeentehuis. De bordjes stonden daar in de fik.
1: Vervolgens werd de brandweer tegengehouden. Agenten die het vuur probeerden te blussen werden bekogeld. De burgemeester van Weidemeren, waar Loosdrecht onder valt, heeft een noodbevel uitgevaardigd. Het politieonderzoek in Sierra Leone naar de crimineel Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos, is afgerond. Dat heeft minister Van Weel gehoord van zijn ambtgenoot in Sierra Leone. Ze spraken elkaar bij de VN in Genève. Of de crimineel nu wordt opgepakt is onduidelijk. Leidekkers zou in Sierra Leone een relatie hebben met de dochter van de president. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel waarmee flexwerkers meer zekerheid moeten krijgen. Zo zijn nulurencontracten straks alleen nog toegestaan voor scholieren, studenten en AOW'ers. Ook krijgen uitzendkrachten recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als reguliere werknemers. Ongeveer 1 minuut extra speeltijd voor een Overijsselse amateurwedstrijd heeft aan de uitslag niets veranderd. De voetballers troffen elkaar vanavond opnieuw om de wedstrijd van 3 weken geleden uit te spelen vanwege een fout die de scheidsrechter daarin maakte. Zonder doelpunten werd er na een dikke minuut weer afgefloten. Het duel tussen ATC 65 uit Hengelo en WVF uit Zwolle blijft staan op 3-3. Het weer, vanuit het westen regen, het koelt vannacht af tot 1 graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

dan liet ik het zo af en toe eens regenen in de woestijn. Ik waarschuwde de olifanten als er iemand op hen schieten wou.

0: Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij de tijdelijke noodopvang in Loosdrecht is vanavond brand gesticht. Betogers hadden vuurwerk naar het gebouw gegooid. Vervolgens werden agenten bekogeld die het vuur probeerden te blussen. De mobiele eenheid werd ingezet om de orde te herstellen. Ook is een noodbevel uitgevaardigd. Dat betekent dat mensen tot morgenochtend weg moeten blijven. In de tijdelijke opvang in Loosdrecht zijn vandaag de eerste asielzoekers aangekomen. De schade aan het pand lijkt mee te vallen. Odido had na de hack van begin dit jaar niet door dat er een grote hoeveelheid klantgegevens was gestolen. Volgens het bedrijf werd dat pas bekend toen de hackersgroep dat 2 dagen later bekend maakte. Het telecombedrijf werd in februari gehackt. Daarbij werden de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen. Nadat Odido had geweigerd te betalen, werden de gegevens gepubliceerd. Het bedrijf betuigt nu spijt voor hun communicatie over de hack. Het zegt dat het klanten eerder en beter had moeten informeren. De burgemeester die opstapte in Terneuzen vanwege een conflict over een AZC wordt waarnemend burgemeester in Roosendaal. Erik van Merrienboer vervangt Mark Buys. Hij liep vorige maand ernstig hersenletsel op bij een fietsongeluk. Het is onduidelijk hoe lang het herstel van Buys gaat duren. Saoedi-Arabië heeft tijdens de recente oorlog in het Midden-Oosten directe aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse bronnen. Het gaat om luchtaanvallen van eind maart. Wat de doelwitten waren, is niet bekend. De Wall Street Journal meldde gisteren dat ook de Verenigde Arabische Emiraten in de oorlog aanvallen op Iran hebben uitgevoerd. Het weer, nu nog regen, vooral in het noorden van het land. Vannacht klaart het langzaam op. Het koelt dan af tot 1 graad of 6. Morgen opnieuw buien met ook kans op hagel en onweer. Het wordt morgen maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Naar bed met Laurens Nicolaas.

I Do Anything For Love van Meatloaf op Bingo FM. Het is tijd voor serieuzes. Ja, bijlade Gasolina. Even serieus, de artiest nu op Bingo in de Pepper Lawrence.

Jij groeit elke dag wat langer. En ik krimp van schrik ineen. Ik word met de dag een beetje banger.

samen van Jan Smit. Ik bedank voor het luisteren. Dit was de Bad Lawrence. Ik ga zo dadelijk nog eentje draaien van Roland Belen met Dansvloer Dilemma. En dit is nog erg naar het moment als je straks weer gaat. Nou, ik ga slapen. Tot morgen. 2 uur ben ik er weer. En anders tot 11 uur. Morgenavond. Bye.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een protest tegen de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht is de mobiele eenheid ingezet. Betogers gooiden vuurwerk naar het gebouw, waarna brand ontstond in de bosjes. Agenten die het vuur probeerden te blussen werden bekogeld en ook de brandweer werd tegengehouden. De politie heeft meerdere mensen opgepakt. In het gebouw waren 15 asielzoekers en begeleiders aanwezig. Niemand raakte gewond. De burgemeester van Weidemeren, waar Loosdrecht onder valt, heeft een noodbevel uitgevaardigd. Dat betekent dat mensen tot morgenochtend moeten wegblijven. Odido had na de hack van begin dit jaar niet door dat er een grote hoeveelheid klantgegevens was gestolen. Volgens het bedrijf werd dat pas bekend toen de hackersgroep dat 2 dagen later zei. Het telecombedrijf werd in februari gehackt. Daarbij werden de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen. Nadat Odido had geweigerd te betalen, werden de gegevens gepubliceerd. Odido betijgt spijt voor hun communicatie over de hack. Erik van Merrieboer wordt de waarnemend burgemeester in Roosendaal. Hij vervangt Mark Buys, die nog herstellende is van een ernstig fietsongeluk. Van Merrieboer was eerder burgemeester van Terneuzen. Hij nam daar eind vorig jaar ontslag vanwege een conflict over een AZC in de gemeente. Favorieten Finland en Griekenland zijn door naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. En ook België is door. Nederland doet dit jaar niet mee uit protest tegen de deelname van Israël. Dat land was ook te zien in de eerste halve finale en kreeg genoeg punten om door te gaan. Tijdens het optreden van Israël was wel een kleine protestactie vanuit de zaal te horen. De volgende halve finale is donderdagavond. De finale van het Songfestival is zaterdag. Het weer bewolkt en regenachtig. Vannacht klaart het langzaam op en koelt het dan weer af tot 1 graad of 6. Komende dag opnieuw buien, maar ook kans op hagel en onweer. Het wordt maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en met vrienden. Ik blijf

0: Favorieten Finland en Griekenland zijn door naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. En ook België is door. Nederland doet dit jaar niet mee uit protest tegen de deelname van Israël. Dat land was ook te zien in de eerste halve finale en kreeg genoeg punten om door te gaan. Tijdens het optreden van Israël was een kleine protestactie vanuit de zaal te horen. De volgende halve finale is donderdagavond. De finale van het Songfestival is zaterdag. Het weer bewolkt en regenachtig. Vandaag klaart het langzaam op en koelt het af tot een graad of 6. Vannacht bedoel ik. Komende dag opnieuw buien, maar ook hagel en onweer. Het wordt maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: onderweg te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Premier Jetten noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht schandalig. En ook minister Van Wil van Justitie en Veiligheid heeft gereageerd. Hij zegt dat de actie niet zou worden getolereerd. Bij de nieuwe tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht waren gisteravond meer dan 300 tegenstanders. De ME moest ingrijpen nadat er vuurwerk werd gegooid naar het gebouw, waarna ook brand ontstond. Agenten die wilden blussen werden bekogeld. Meerdere mensen zijn aangehouden. Tot in de ochtend geldt er een noodbevel in het gebied rondom de opvang in Loosdrecht. Ook Saoedi-Arabië heeft geheime luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse functionarissen. De aanvallen van de Saoedische luchtmacht vonden waarschijnlijk eind maart plaats. Het is niet bekend wat de doelwitten waren. De Wall Street Journal meldde dat ook de Verenigde Arabische Emiraten actief aanval heeft uitgevoerd op Iran. Eerder waren daarover alleen geruchten. De Emiraten hebben niet op de berichten gereageerd. Erik van Merrieboer wordt waarnemend burgemeester in Roosendaal. Hij vervangt Mark Buis, die nog herstellende is van een ernstig fietsongeluk. Van Merrieboer was eerder burgemeester van Terneuzen. Hij nam daar eind vorig jaar ontslag vanwege een conflict over